0: nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Y'all can break out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out.
1: Click.
0: Baby, you're the greatest.
2: Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
3: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht.
2: Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. Politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroepland van Kuik hoor je deze classics en hits. En ook deze.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. De politie in Graven onderzoekt een steekincident aan de Henri Dunantstraat. Dat volgt op een verkeersongeval tussen twee auto's. Het slachtoffer raakte gewond aan het bovenlichaam en ontvangt medische hulp. De verdachte, een grote man met een rossige baard in een donkerkleurige Volvo, is voortvluchtig. De Trompettenstraat is afgesloten voor verkeer. Mensen met informatie kunnen de politie bellen. De gemeente Land van Kuik heeft recentelijk 1,4 kilometer dubbelspoor aangelegd tussen de overwegen Galberg en Beerseweg. Dit markeert de afronding van de eerste spoorverdubbeling op de Maaslijn. De werkzaamheden omvatten ook elektrificatie, funderingen, wissels en faunapassages. De focus verschuift nu naar de zuidelijke Maaslijn. De gemeente Land van Kuik onderzoekt maatregelen om parkeeroverlast en verkeersonveilige situaties rond Zoopark Overloon te verminderen. Voorstellen van bewoners, zoals een blauwe zone en eenrichtingsverkeer, worden meegenomen. Een verkeerskundige analyseert de problemen en mogelijke oplossingen. Resultaten worden later besproken met Zoopark en de gemeenteraad. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 807.

van de Nacht. Ik ben Frank van der Klucht. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoleanceregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het weer nog. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij.

0: Een heerlijke track die precies doet wat de titel belooft. Warm, licht en ontspannen. De Britse groep Jungle combineert hun kenmerkende, soulvolle sound met een zomerse sfeer. Een nummer over genieten van het moment en even ontsnappen aan de dagelijkse drukte.
1: En dit is Nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
2: Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: denkt? Check onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik.
2: Goedemorgen.
1: VV Kuik heeft zaterdagmiddag de eerste officiële wedstrijd verloren met 4-3 van Venlose Boys in de KNVB Districtsbeken. Na 0-2 voorsprong door doelpunten van Joep van der Besselaar en Jasper Vink kwam Venlose Boys terug en scoorde in de slotminuut het winnende doelpunt. Een fietser raakte zaterdag gewond bij een botsing met een bestelbus op de rotonde van de Kalkhofseweg in Haps. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere controle. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijbaan tijdelijk afgesloten voor het verkeer. De politie in Grave onderzoekt een steekincident aan de Henri Dunantstraat. Dat volgt op een verkeersongeval tussen twee auto's. Het slachtoffer raakte gewond aan het bovenlichaam en ontvangt medische hulp. De verdachte, een grote man met een rossige baard in een donkerkleurige Volvo, is voortvluchtig. De Trompettenstraat is afgesloten voor verkeer. Mensen met informatie kunnen de politie bellen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.

Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meede, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op $4 à $5 miljard. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
2: Dabri-techniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte, kanaal 3196.

0: De wereldwijde meidengroep Cat's Eye laat weer van zich horen. Hun nieuwe single Animal draait om pure, rauwe energie en het loslaten van je wilde kant. Het is een krachtig statement over zelfvertrouwen, niet meer te temmen zijn en opkomen voor wie je bent op de dansvloer.
1: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
4: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. De Verenigde Staten stellen $3,6 miljoen, omgerekend €3,1 miljoen, beschikbaar voor humanitaire hulp aan Nepal. Het land werd getroffen door overstromingen in het grensgebied met Tibet, waarbij honderden mensen omkwamen en duizenden vermisten. Het geld financiert noodvoedselhulp aan meer dan 10.000 getroffen huishoudens gedurende 3 maanden. In Meeden, Oost-Groningen, staat een hoogspanningsstation in brand door brandende koelolie die in de kelders is opgeslagen. Het station is uit voorzorg uitgeschakeld zonder stroomuitval. Door gevaarlijke voltages en slecht toegankelijke kelders verwacht de brandweer nog 24 uur aanwezig te blijven. Omwonenden ontvingen een NL-alert met advies ramen en deuren te sluiten. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
7: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Goedemorgen, senioren. Dit is Omroep Land van Kuik. Als de jeugd nog in bed ligt met Jo Naus.

0: 1968, de Lighttown Skiffle Groep uit Eindhoven voor een appel en een eitje. Goedemorgen, dit is Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, een uur nostalgie voor senioren op Omroep Land van Kuik. Muziek van vader en moeder, dus muziek uit jouw jeugd. Plaatjes uit de jaren 50 en 60 en af en toe een uitstapje naar de jaren 70 met informatie van vandaag. Mijn naam is Jo Nars en ik ben bij je tot 9 uur. 1960, Johnny Preston, Running Bear.
1: Jo Nars. Als de jeugd nog in bed ligt. Omroep Land van Kuik.

1960, Johnny Preston met Running Bear. Muziek doet iets met ons. Het is bijvoorbeeld een manier om emoties te uiten. En luisteren naar je favoriete muziek werkt stressverlagend. Zo blijkt muziek ook een uitkomst te zijn bij de behandeling van patiënten. Muziek is toegankelijk, heeft geen bijwerkingen en zou daarom een krachtige pijnstiller kunnen zijn. Tommy Kent, 1963, Tennessee Rose.

Niet alleen als pijnstiller kan muziek een toegevoegde waarde zijn. In muziektherapie wordt muziek op nog vele andere manieren toegepast om de revalidatie van mensen te bevorderen. Bijvoorbeeld bij het opnieuw leren spreken door te zingen. Of opnieuw leren lopen met behulp van bewegen op ritme. Zwarte Lola, 1974, striptease, tango.

1961, Elvis Presley met Surrender en Zwarte Lola zong in 1974 de striptease tango. Wist je dat muziek in de zorg niet alleen effect heeft op patiënten? Uit onderzoek is gebleken dat muziek ook voordelen heeft voor de zorgverleners. Muziek verbetert namelijk de bloedtoevoer naar hersengebieden die verband houden met emotionele regulatie en empathie. Chirurgen voeren daardoor bepaalde taken nog nauwkeuriger en efficiënter uit wanneer ze worden blootgesteld aan klassieke muziek. Vicky Leandros, 1970, Saint-Tropez, Gitarren bij Nacht.

1978, Janneke de Roo, Huisje bij de Brug en Vicky Leandros zongen 1970, Saint-Tropez, Gitarren bij Nacht. Joe Dowell, 1961, Wooden Heart.

0: En nu, in Als de Jeugd Nog in Bed Ligt, Baris met zijn wekelijkse column.
1: Echte mannen huilen niet. Hoe vaak zeggen ouders niet tegen hun kinderen: niet zeuren, doorgaan, sterk zijn en niet huilen. Vaak zijn ze boos en zeggen ze met een stemverheffing: hou nou eens op met dat janken, jankert. Ik krijg altijd medelijden met een verdrietig jochie dat van zijn moeder te horen krijgt dat echte mannen niet huilen. Ook als hij verdrietig is bij het missen van een penalty bij het voetballen. Vroeger werd niet zoveel over emoties en gevoelens gepraat, want jongens moesten stoer en sterker zijn dan meisjes. Onzin natuurlijk, want jongens ervaren net als meisjes verschillende gevoelens en moeten die gewoon kunnen uiten. Een aantal jaren geleden werden een aantal profvoetballers op het KNVB-complex in Zeist geconfronteerd met fysieke en mentale opdrachten. In open gesprekken hebben zij gepraat over rouw, scheiding, eenzaamheid, prestatiedruk, paniekaanvallen en angst om emoties te tonen in een wereld waar afsluiten van problemen en doorgaan de norm is. In Nederland worstelt best een groot deel van de mannen met angst, stress of depressie. Tegelijkertijd praten mannen er veel minder over en sporters leren al snel dat kwetsbaarheid niet hoort bij winnen. Topsporters moeten sterk zijn, niet klagen, doorgaan en presteren. De muziek heeft ons enorm geholpen bij het uiten van emoties, want daarin wordt veel gezongen over verdriet en huilen. De bekendste Nederlandse smartlap is Een man mag niet huilen van Jack Herp. Engelse tearjerkers zijn Tears on My Pillow van Gene Autry uit de jaren 40 en in de jaren 50 zong Johnny Ray Crying in the Rain. Meer serieus is Tears in Heaven van Eric Clapton. Dat gaat over de tragische dood van zijn 4-jarig zoontje dat tijdens het spelen van de 53ste verdieping naar beneden viel. Ook Into My Arms van Nick Cave snijdt door je ziel, waarin hij zingt over de scheiding met zijn vrouw en het tragisch overlijden van zijn 2 zoons. Het bekendste lied over huilen is Crying van Roy Orbison, die later ook alle reden had om te huilen, want zijn vrouw Claudette kwam in 1966 om het leven bij een motorongeluk en 2 van zijn 3 zoons vonden in 1968 de dood bij een brand in zijn landhuis. Was getekend Baris.

Als de jeugd nog in bed ligt. Informatie van vandaag met muziek van vroeger. Het Verwenuur voor senioren met Jo Nauws.

1970, Ralph Paulsen, Sierra Madre del Sur en Connie Francis, ook in 1962, When the Boy in Your Arms. Terug het stukje in de nostalgie, 1954, het orkest zonder naam, Zeeman, je droomt van Hawaii.

1954, het orkest zonder naam. Zeeman, je droomt van Hawaii. Beste luisteraars, ik afscheid van jullie nemen. Hartelijk dank voor het luisteren. Mijn naam is Jonas voor Omroep Land van Kijk. Ik ben er weer volgende week zondagmorgen om 8 uur. Tot dan, blijf gezond en Omroep Land van Kijk wens je een hele mooie week. Er ligt een plaatje klaar van Burl Ives, 1962. A Little Bitty Tear.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.nl.
6: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
7: Omroep Land van Kuik.
8: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
9: omroeplvc.nl. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht.
10: Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en één ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren. En er is nog één vrouw nog zwanger. Nederlandse kinderen werken vanaf dit schooljaar met nieuwe kerndoelen omdat het curriculum uit 2006 verouderd was. Leesvaardigheid moet dringend omhoog, want 15-jarige Nederlandse leerlingen staan onderaan de Europese ranglijst. Onderwijsminister Judith Thiele noemt het vernieuwde curriculum cruciaal om deze dalende lijn te keren. Scholen bepalen zelf hoe ze de doelen bereiken. Bij een referendum in IJsland stemde 51% voor hervatting van de EU-toetredingsonderhandelingen en 48% tegen. Halverwege de nacht waren 87.000 van de 270.000 stemmen geteld. IJsland vroeg in 2009 lidmaatschap aan, maar een nieuwe regering staakte onderhandelingen in 2013. Bij een ja-uitslag volgt later een tweede referendum. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
12: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
8: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Goedemorgen, luisteraars. Ik ben Hans van Holland met het programma Tijdloos, waarin muziek van zowel Nederlandse, Vlaamse en Duitsstalige artiesten centraal staat. Met nummers van vroeger en nu.
1: Tijdloos met Hans van Holland. Jouw zondagochtendritueel. Elke zondag van 9 tot 10 op Omroep Land van Kuik.
0: Ik ben liever thuis bij jou op zondagochtend. Dat zingen de Schuttervaarders.

Nu volgt op Omroep Land van Kuik een overzicht van evenementen, informatie en tips. Met een greep uit de uitagenda van het Land van Kuik voor zondag 30 augustus. Zandbeek. Er is een dorpsfeest van 11 tot vannacht 12 uur in Pastoor de Vochtplein 1. Velp. Zomerfestival Velp. Ook een dorpsfeest vanaf 2 uur. Zandbeek. Kunst van het geloven. Een expositie van 11 tot 5 uur in 7 kerken en kapellen. Voor info www.kunstvanhetgeloven.nl. Overloon. Cultureel festival Scheid aan de Grens. Van 1 tot 7 uur vanavond. Helderseweg 31. In Beuge is er een kofferbakverkoop van 9 tot 3 uur op het Kerkplein 6. Sint Adunnis, dag van het paard. Van 10 tot 5 uur op de Brink 1. Shows, demonstraties, muziek, etc. In Gennep is er een braderie in het hartje van Gennep. Van 11 tot 5 uur. Graven, openstelling Gemaal van Sassen. Van 11 tot 4 uur. Met rondleidingen, Mars van Weidijk 1. Ottersum, Agri-festijn, Maasduinen, van 12 tot 5 uur, Hoevense straat 6. Mil, uit op zondag, van 1:30 tot 4:30 in de Wester, Havikstraat 1. Dat is door Stichting Welzijn Ouderen Mil. Kuik, proeflokaal bierfestival, van 2 tot 7:30. De 8e editie alweer, op de markt. Kaarten op de dag zelf kosten €13,50 en de munten zijn €3,50 per stuk. U luistert naar Verder van Ricky King en daarna naar Wolfgang Petri met Nichts van allen Deen. Dit alles namens Omroep Land van Kuik. Veel plezier!

0: von alledem getan.
1: Wil je weten hoe het danst? Vraag het dan aan Marco Bozzato en Armin van Buren.

Je hoorde overigens ook Davina Michel. Nu, ik kan er echt niet meer tegen. Immer wenn du nicht da bist. Cluesco.

Beste luisteraars, dit was weer een uurtje tijdloos. Maak er een mooie zondag van en blijf gezond en graag tot een volgende keer. Na dit nummer komt nog een klein stukje van Zellers. Haben wir uns wirklich an die Wand gefahren?

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: www.cc.nl.
1: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer open gegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Oss is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren. En er is nog 1 vrouw nog zwanger. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Heerlijk wakker worden met Perron 4.
3: Ja. Dan zijn we weer, over enkele minuten gaan we weer beginnen met Perron 4 vandaag. En we hebben ook nog gasten, we hebben vandaag weer heel veel te doen. Maar eerst eventjes de reclameboodschappen voordat we verder gaan.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs kwaliteit, top, vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
7: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
8: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
9: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ja, een hele goede morgen. Welkom. U luistert natuurlijk weer naar Perron 4 op deze zondag. Zondagochtend trouwens krijgen we 30 augustus van het jaar 2026. En op deze 30 augustus is het natuurlijk de internationale dag van de vermisten. Maar het is ook de dag van de internationale dag van de walvishaai. Ja. En normaal is er Martin die er eventjes op reageert, maar die is eventjes naar de deur toe gelopen, want we hebben vandaag een gast. Twee gasten. Van de vroege formatie Wheels en daar zult u dadelijk nog wel het een en ander over horen. Verder hebben we natuurlijk ook een, ik denk dat ik me nog een hit en origineel heb liggen. Een vergeten hit. We gaan ook nog eventjes bellen met Kees Benveldse in de tweede uur. En Herman komt denk ik rond de klok van 11:30 wel even vertellen wat er allemaal in zijn programma zit. Kortom, muziekinformatie tot de klok van 12 hier bij Omroep Land van Kuik. Ja, muziek dat draait ook natuurlijk. En, we begonnen natuurlijk met de Detroit Spinners en Working My Way Back to You.

Nou, ik dacht even verder te gaan met Lobo. Maar niet die van de Caribbean Disco Show. Een andere Lobo. Hij heeft het over een hond. En samen met iemand anders. Me and you and a dog named Boo.

Yeah, me and you and a dog named Boo. Ja, hele goede morgen allemaal. Ja, Martin is nog eventjes hier langs in de ruimte, want we hebben het dadelijk mensen. Ja, gast in de studio. Ja, ik weet het sowieso wel te horen. Maar het is vandaag 30 augustus. En in 1936 kwam de eerste Donald Duck strip uit. Maar ook in 1963 was het eerste introductie van het cassettebandje. Ja, dat. Ja. En in 1967 werd de Sieren opgericht. Het is natuurlijk ja, die over de reclame gehad en of alles wel een beetje loopt zoals het moet lopen. De lancering van ANS, ANS, de Nederlandse satelliet, werd ook in 1974 op 30 augustus gehouden. Geboren op 30 augustus is Mary Shelley. Maar ook het is vandaag de geboortedag van Freek de Jonge. En laten we niet vergeten, ook de geboortedag van Rob van der Linden in 1950. En in 1972 de geboortedag van Cameron Diaz. Ja, er zullen er vandaag wel meer mensen jarig zijn. Ja, goed, je kunt bij iedereen wel stilstaan. Misschien ook wel de buurman die jarig is. Feliciteren, man, eens eventjes. En we gaan even lekker muziekje draaien van Brons. Kent u er nog? I owe you nothing. Ja, echte jaren 80 muziek. De tweeling heet ze. I owe you nothing.

Circule. En treedt daar Wheels op met een reunieconcert. En daar gaan wij natuurlijk straks over hebben. We hebben twee leden van de band. Volgens mij een oud-lid en nog een lid. En we gaan daar zo dadelijk eventjes over hebben. Maar we gaan eventjes weer naar Limburg, naar Frans Pullux. En ja, hij heeft een mooie plaat gemaakt. Hey, welkom.

Omroep-Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep-Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt. Nieuws, informatie, muziek en entertainment. Met John van Ginsen en Martin Nabuurs. Dit is Baron 4.

Ja, en deze dame is ook al behoorlijk op leeftijd wat dat betreft. Dat is eigenlijk al bejaarde 8-9 jaar vuilse koken. Ik heb het natuurlijk wel allemaal van ABBA. Nou, volgens mij zijn we nog aan de voorbereiding bezig. Maar volgens mij na de volgende plaat, dan gaan we starten in ieder geval met het interview. En dat heeft natuurlijk alles met de Wheels te maken. Ik dacht nog eventjes in te draaien van Raccoon. Shoes of Lightning. En dat is eigenlijk een plaat die op is gericht destijds voor een goed doel.

0: Ja, we hebben inmiddels twee gasten in ons midden van de vroegere formatie De Wheels. Met name Ferdinand Kersten en Ferry Teunissen. Goedemorgen.
1: Morgen.
2: Goedemorgen.
0: De weg naar de studio kunt vinden?
1: Ja.
3: Ja. Vieze maand.
0: Ja, de weg langer al dus.
1: Ik ben al vaker hier geweest. Dus.
3: Ja. En ondertussen trap op, trap af.
0: Ja. Ja. De Wheels uit de vroegere jaren. Hoe is het eigenlijk ontstaan, jongens? Ja. Mag ik met jou beginnen, Ferdinand?
1: Dat mag, Martin. Wij hadden gewoon een clubje. We zaten eerst bij de Harmony, verschillende.
0: Ja.
1: Allemaal met klarinet. En op een gegeven moment wilden we ook zelf muziek maken. Dat was de tijd van de Beatles. Creedence Clearwater. En zo begonnen wij. We kochten een gitaar. En mijn broer kocht een saxofoon. En we gingen aan de gang.
0: Ja. Ja, want als je bij de harmonie bent of zo, dan, dan heb je meestal een blaasinstrument of een slaginstrument.
1: Ja, klarinet.
0: Ja. Ja, dus toen moest gitaar geleerd.
1: Ja, dit moest gitaar
0: leren. Cursus gevolgd of ging er vanzelf?
1: Nou, dat kostte wel moeite. Ja,
0: ja, ja.
1: Want tegenwoordig is het allemaal makkelijk. Je kunt alles vinden op internet.
0: Ja, ja.
1: Maar toen op tijd, dat was met een plaatspeeltje en dit naaltje op plaat leggen en luisteren en weer terug.
0: En weer terugzetten, ja.
1: Ja,
0: en toen kwam de cassette nog.
1: Ja, ook nog, dat was later.
0: Dat was al gemak, hè?
1: Ja, toen wel, ja. Maar in het begin was dat lastig.
0: Ja. En van jou hetzelfde, Ferry? Hoe ging het bij jou?
4: Nou, ik kan me nog herinneren, ik was een jaar of 13, 14, 15 en in de tijd had je nog de radiogids.
0: Ja.
4: En daar stond een gitaar in. En dat ding dat kostte 145 gulden. Dat was een verschrikkelijk vermogen. Dus ik heb elk aardappelveld, knollenveld, rozenveld van heel dichtbij gezien om dat geld bij elkaar te sparen. Ja. En toen stond dat ding daar. En toen moest je gitaar leren spelen. En we hadden thuis een bedrijf, een tricotageatelier. En daar kwam een vrachtwagenchauffeur uit Weert. En die kwam dan wel eens binnen, als tussen de middag was, zei mijn moeder, eet een boterham mee. En die zag die gitaar staan en die zei, wie speelt hier gitaar? Ik zei, dat wil ik gaan leren. Dan zal ik dat jou eens leren, zei hij. En die heeft me de eerste akkoorden geleerd. En op een gegeven moment zei hij, nou kom ik niet meer terug, want ik kan met muziek maken meer geld verdienen als mijn auto rijden. En dat was de gitarist van de vroeger de Heikrekels.
0: Ja.
4: En daar heb ik de eerste akkoorden van geleerd.
0: Ja,
5: En wie was dat dan, mag ik te vragen?
4: Boah.
5: Ja, ik weet wel, dat Wim van Gennep was het.
4: Nee,
5: maar
4: die was het niet.
5: Maar dat was de...
4: Ik ben zijn naam kwijt.
5: Ja, maakt er niet uit.
4: 100 jaar geleden ongeveer. Dus. Maar dat waren mijn eerste stappen. En toen moest er een bandje gemaakt worden. En waar jongens bij elkaar geraapt.
0: En hoe oud was je toen, Ferry?
4: Ja, 14, 15 denk ik.
0: Ja, toen zo vroeg al.
4: Ja. En op oude radio's begon je toen, hè?
0: Ja. Ja.
4: Dus de radio is kapot gespeeld.
0: Het ging altijd hard.
4: We maken muziek onder de motor van de zender, wel die het beter kunnen, maar niet harder.
0: Ja, maar dat is nog met die bandjes allemaal.
4: Ja. Maar het was een hele mooie tijd.
1: Ja.
4: En toen hebben we
0: oefenruimte en een drummer erbij zoeken.
1: Ja, drummer erbij gezocht. In het begin heb jij nog gedrumd, Ferry?
4: Ja, ook nog.
0: Ja,
1: ja, oh. Koeienvellen op de trommel vliegen. Ja. En later is Harry van Els gaan drummen, Boksmeer. En zo is het langzaam uitgebreid. Op een gegeven moment kwam Henk Kelder erbij.
4: Ja, toen is hij
0: nog raad. En toen waren jullie al aan het
1: opleiden. Hadden we geen toetsen, er waren geen toetsenisten.
0: Nee, die waren er niet.
1: Nee, alleen saxofoon en trompet. Mijn broer die speelde sax en Harry van Els de trompet. Die is dan later gaan drummen.
0: De keyboard was het.
1: Maar dat was het, keyboard, ja. Van Fisa orgel, hè?
0: Ja,
1: van Philips.
0: Ja.
1: Onvoorstelbaar, echt behartige jongens.
0: Maar toen begonnen we langzaam de optredens.
1: Ja. Ja, daar hoefden we eigenlijk niks voor te doen. Want ik had die kerstelijns, die belden ons plat.
0: Oh.
1: En het stikte van de zalen natuurlijk. Al die onboxeer had je centrum van.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het was er in de bandjes toch ook nog wel wat concurrentie, denk ik, hè?
1: Ja.
0: Toen waren er nog wel bandjes.
1: Toen waren heel veel bandjes.
0: Nu zie je er bijna geen meer.
1: Nou, niks meer.
0: Allemaal weg.
1: Nee.
0: Ik weet niet wat die muzikanten nou allemaal doen.
1: Ja, ik weet niet.
0: Zit het thuis?
1: Met de verenigingen ook zo. Ook mijn verenigingen. De jeugd die doet er niks meer in.
0: Nee.
1: Ja, maar oude mensen. Ja.
5: Wat er speelt toch ook wel of op een grotere bezetting of want ja.
4: Maar er zijn ik woon dan nu in Deurne. Bij ons heb je nogal veel, toch wel veel bandjes. Maar
0: oh, toch nog?
4: Jawel, maar die spelen in de garage. Dat zijn allemaal van die hobbyjongens. En heel af en toe komen die eens naar voren. Of het moet dus een wat bekender. Die zijn op televisie, we zien Toto bijvoorbeeld. Dat komt grotendeels uit Deurne.
0: Ja, ja. Ja, het zijn allemaal coverbands. Het
4: zijn de coverbands tegenwoordig allemaal. Ja.
0: En daar is nog markt voor. En,
4: ja.
0: Ja, maar dat kan maar veel te duur worden. Want op het ogenblik is het zo, als iemand een gitaar vast kan houden, dan moet hij al meteen 3.000-4.000 euro op een avond hebben.
1: Ja,
4: dat is ook niet meer zo.
1: Nee.
5: Maar hebben jullie zelf ook heel veel geleerd? Of is het ook gewoon echt heel veel les geweest of zo?
1: Nee, we hebben onszelf gewoon veel aan moeten leren natuurlijk. En ik werd gewoon gebombardeerd op een gegeven moment als solo-gitaristen. Terwijl dat misschien bij je helemaal niet lag. Maar ja, iemand moest de solo spelen.
5: En dan
1: dus simpel wel.
5: En dan was het gewoon avonden aan avonden gewoon.
0: En zorg maar dat je het volgende week...
1: Ja, dat was avonden oefenen. Maar vroeger was het ook echt slaggitarist. Één of twee slaggitaristen en een solo-gitarist. Bas en drums. Ja. Ja. Dat waren geen toetsen toen wij begonnen.
4: Nee. En blazers eigenlijk al helemaal niet.
1: Even, gewoon niet. Wij waren al heel apart met de wheels op een gegeven moment. De saxofonist en de trompetist erbij hadden.
0: Ja.
1: Dat vonden de mensen prachtig.
0: En wat waren de eerste liedjes die jullie gingen spelen?
1: Ja, Ring Ring.
4: Ja, maar ook Nederlandstalig. Ja.
0: Maar we gaan even naar een liedje luisteren. Maar jullie zaten al heel vlug in het repertoire van Creedence Clearwater Revival.
1: Ja.
0: En daar gaan we nog even een liedje van draaien.
1: Ja.

0: Creedence Clearwater Revival, Colin Fields.
1: Ja, helemaal uit dit repertoire van Wheels. We luisteren nog steeds naar Omroep Land van Kuik, het programma Perron 4. En we hebben nog steeds te gast twee leden van de formatie, de Wheels. En die binnenkort ook weer op gaan treden. Oftewel, komende zondag. Ja, Creedence Clearwater is altijd als grote draad bij jullie door het programma.
2: Ja, mijn broer was
1: het repertoire. Mijn broer was er gespecialiseerd in, hè?
2: Ja, die had een goede stem ervoor. Ja. En die vond dat leuke muziek en die pushte dat dus. En wij vonden het ook wel mooi.
1: Ja.
2: Dus ja, wij speelden inderdaad veel van Creedence.
1: Ja, ja. Maar later is het een beetje het repertoire veranderd dat er meer Nederlandstalig bij moest komen. Of gewoon de dansmuziek uit die tijd. Dat wil dan zeggen foxtrot, losse polka, tango.
3: Nee. Begin jaren 70 was naast Creedence en andere Engelstalige groepen, was Nederlandstalige muziek ook in.
1: Ja, dan hebben we het even over de Voortak en Radiant Sound.
3: Radiant, dat speelde allemaal. Ja, ja. Kijk, en wat in is, ja, dat moest je spelen.
1: Ja.
3: En daarom ook die mooie Nederlandstalige single. Die.
1: Ja, ja.
0: Dan moet ik eigenlijk wel lachen als je in de Voortak zei. Want ik bedoel, die kwam uit Oud-Kastel. En als je daar tak zei, dan viel daar het hele dorp in elkaar.
3: Ja.
0: Die heet allemaal tak.
3: Ja, ja. Dus,
1: ja, daar kwam die single tevoorschijn natuurlijk. Werden jullie gevraagd om die single te maken? Of kwam die...
2: Ik weet eerlijk gezegd niet goed meer hoe we er eigenlijk toe zijn gekomen, maar... Ja, op een gegeven moment wilden we gewoon een plaatje maken.
1: Nou ja, wij waren jong en wij waren ook overal op die kermissen waren we aanwezig. En dan hoorden we jullie de hele avond popmuziek maken en dan komt er zo'n singeltje.
2: Ja, dat
1: was voor mij een tegenvaller.
2: Ja. Misschien ook wel. Ik vond het een tegenvaller om het te maken. Dat heb ik al verteld. Er stonden wel goede apparatuur in de studio, maar die mochten wij niet gebruiken. Dat is gewoon van de ene recorder op de andere en dan weer het volgende setje opnemen. Dus dat was wel een domper voor ons.
1: Ja, zullen we er een klein stukje van draaien?
3: Nou, als je oren aan kunnen, dan...
1: Ja, dat kunnen ze wel aan.

0: Ja, dat was mooi in die tijd, toch, hè?
1: Ja, leuk. Ja.
0: Dat is een beetje een afwisseling.
1: Ja. Ja, een beetje amateuristisch. En, dat was toen altijd, het muziekmarkt was echt amateuristisch.
0: Zijn er nog leuke dingen? We hebben een leuke anekdote van een of ander optreden, jongens.
2: Denk
0: eens even goed
2: aan. Ik kan me nog herinneren, er was op een zaterdagmorgen in de zomer ergens, toen belde een of ander theaterbureau uit Arnhem belde mij op. En of de Wheels die zaterdagavond nog vrij waren. Nou, hoezo?
1: Oh ja.
2: Er was een band en die zat te muzieken en of wij in konden vallen. Ja, maar waar? Ja, in Antwerpen. Antwerpen.
3: Nou, dat is een stukje rijden.
2: Dus, ja, dat is een heel eind. En dat was ergens in de haven, ik weet niet hoeveel hoog. En daar moesten wij dus met onze spullen naartoe. Wij de bus in, naar Antwerpen. De lift in, omhoog, weer bellen aan. En er komt in onze ogen een oude man. Wat zou hij zijn geweest? Rond de 50. Maar het was in onze ogen een oude man. En die in een smoking. En wij zijn van de Wheels. Zus en zo. De spullen omhoog. Podium opgebouwd. En naast het podium met een tafel gedekt. En we kregen een heel diner, alles. En op een gegeven moment, maar wij moesten spelen van 10:00 tot 4:00. Zonder pauze.
1: Dat was wel een dingetje natuurlijk.
2: Dat was een dingetje.
0: Marathon.
1: Wij waren ook gewend om dus...
2: Drie nummers en hebben wij niet pauze. Maar ja, op een gegeven moment zaten er twee mannen op het podium. Dus Maar op een gegeven moment, dus wij beginnen muziek te maken. Dan ging zijn schuifwand ging open en de heren allemaal in smoking en de dames in het lang. En we keken is goed, maar die dames waren allemaal nogal wat jonger dan de heren. Dus dat was een hele gezellige avond voor die mensen. We hebben er ook gelachen. Maar ja, toen moest je weer naar huis, 's nachts, hè, of 's morgens vroeg. En ik vergeet nooit meer, Harry van Aals die reed de bus. En op een gegeven moment zegt hij van, jongens, waar moeten we nou? Stonden voor de poort van Neffling. Hij wist niet meer waar hij was.
3: Hij was het helemaal kwijt.
2: Ja, je was het helemaal kwijt. Het was toch wel een leuke ervaring eigenlijk.
0: Ja, dat zijn gewoon de aparte dingen, de aparte optredens die je zo een keer meemaakt.
1: Ja, ja.
0: Want het was toch een bepaalde gekte eigenlijk in
1: ontstaan. Ja, we hebben wel een hoop dingetjes geleerd. Die Belgische muzikanten, gitaristen, die hadden over de klemmetje boven aan de hals. En daar staken ze hun sigaret tussen om af en toe een trekje te nemen. Oh. Die speelden gewoon de hele avond.
0: En daar hebben jullie van geleerd?
1: Ja, daar hebben we van geleerd.
0: Oh, ja. Jullie meteen ook zo'n ding besteld?
1: Nee, toch niet.
3: Maar hoeveel nummers moest je eigenlijk gemiddeld instuderen om een avondvullend programma te maken?
1: Ja, toen de tijd. Ik schat altijd 45, 50 nummers.
0: Ja, is nogal wat.
1: Ja, we spelen bijvoorbeeld van Hooi en Haps, dat kun je je niet meer voorstellen. Maar toen begonnen wij om 6:00 en om 10:00 was het afgelopen.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat was wel hartstikke gezellig.
0: Ja, dat was
1: en allemaal, jeugd, allemaal van onze leeftijd.
0: En allemaal met een brommer, hè?
1: Ja, allemaal met een brommer. Ja.
3: En dan gingen ze brommers kieken, want dit is Achterhoeks.
0: Ja, dat deden ze toen ook al.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. En dan 3 nummers en pauze.
0: Als die kerk van Haps is, kom praten.
2: Maar er waren meerdere kerken. Die...
3: Ja. Ik wou zeggen, de kerk van Sint-Tunis ook.
0: Ja, en dat is toch constant, ben je toch bezig om... er vallen iedere week weer nummers af en dan komen we niet meer... Want toen waren de vragen natuurlijk ook van... speel jullie dit eens? En dan hebben ze die week op de radio gehoord.
1: Ja, moesten gewoon wat nummers van de top 40 spelen.
0: Gewoon de top 40 goed bijhouden.
1: Ja, we waren ook altijd bezig met het geluid. Om een goed geluid te investeerden iedere keer. Als je wat verdiend had, dan werd er weer geïnvesteerd in nieuwe spullen.
3: Hadden jullie wel een geluidsman of deden jullie het geluid zelf?
1: Nee, dat deden we zelf.
3: Oké.
0: Okay. We hadden nog geen... Ja.
1: Heel lang heb ik er zelf gedaan.
0: Nog in een PA of zo, hè?
1: Een mengtafeltje op de bühne.
0: Ja, dat klopt. Dat was toen.
1: Ja, toen hadden ze allemaal buizenversterkers.
0: Ja.
1: Van Dynacord.
2: Later kwam London City.
1: Ja, dat was dan 4x34. Dat was minimaal wel een 120, 130 watt.
2: Ja, de broekspijpen wapperden om je benen heen.
0: Geen baskast of niks, dat was allemaal niet.
1: Dat was die zangzuiltjes.
2: Zangzuiltjes.
0: Gewoon, man. Wat een mooie tijd was het toch?
1: Dat was een hele mooie tijd.
0: Ja. Dat was een hele mooie tijd.
1: Echt
0: pionieren eigenlijk, in de muziek.
1: Ja. De Golden Earring, die hebben wij nog in Boxmeer gehoord. Die hadden twee van die kleine Max-zuiltjes. Echt van dingen van anderhalve meter hoog. En met een schroevendraaier tussen de microfoonstandaard en tape eromheen. Heel ja, simpel. En die maakte toen ook de muziek in het Rauwhuis en Boxmeer.
0: Ja, ja. Dat was het.
1: Dan gingen wij luisteren natuurlijk. Hè.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja.
3: En om kijken of je nog iets van kon leren. Maar.
1: Ja, of wij wat kon leren natuurlijk. Ja. Ja.
0: Maar hadden jullie er nog tijd voor om naar andere bandjes gaan te kijken? Want jij wilt er altijd nieuwe ideeën op doen. Hadden we er nog tijd voor?
2: Nou, in het begin, weinig, in het begin wel. Want later weer. Dus dat je eigenlijk elk weekend op pad was. Maar in het begin was, ja, waren we niet elk weekend weg natuurlijk.
0: Nee, nee.
1: Het was wel zo, als we dan vrij hadden, dan gingen we wel naar een bandje luisteren.
0: Ja, ja. Ja, ja, dat dacht ik al. Ja, ja. Je wilt er gewoon wel een nieuwe idee op doen, hoe, ja, ja.
1: Hoe
0: we
1: hun het doen. Maar
0: hoe
1: hun het doen, ja, ja,
0: wat voor apparatuur dat ze hebben.
2: Ja. Dat was vooral interessant.
0: Dat was interessant, maar kijken, dat kost altijd een hoop geld, want dan wil je toch weer meedoen.
3: Ja. Dus de vriendin had zoiets van, ook hij een weekend niet spelen, dan ga je nog ergens anders doen.
0: Ja, maar dat zit gewoon... Ja, dat weet je van tevoren.
2: Ja, ik was ja maar in die vrije dag had ik ook tijd om een vriendin op te snorren.
0: Dat is wel. Zullen we nog eens iets van Creedence Clearwater Revival gaan doen? Want ja, die hebben we toch als hoofdact meegebracht.
2: Goed idee.
0: De Midnight Special.
1: Oké. Okay.

0: Ja, dat was ook een van de hoogtepunten van het optreden van The Wheel, zullen we maar even zeggen. Hè? Wat was jullie eerste optreden?
1: Het allereerste optreden, ja.
2: In Gennep bij De Kroon.
1: Oh, De Kroon.
2: Ja. De Kroon in Gennep. Ja. Dat was een van de feest. Ja. Als Los Langostas.
0: Ja. Heetten jullie toen zo?
2: Toen heetten wij Los Langostas.
0: Was dat voor één keer?
2: Dat was denk ik voor één optreden.
1: Ja. Ah. En maar ook een van de eerste optredens, dat was hier in Mil bij Tien Verhoeven. Transport, ja. Toen op tijd. In de Meri. En daar hebben we vreselijk schrik gehad. Dat was zo leuk. Ja.
2: Ja, maar dat was toen al Wheels.
0: Ja, toen was het Wheels.
3: We gaan even naar nieuws en de reclameblokken van 11 uur. En dan zijn we aan de andere kant weer even terug met het volgende deel van het interview. En natuurlijk muziek. Ik zou zeggen, luistert u even mooi naar de reclame.

0: terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 een aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer opengegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Oss is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaargewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder en roept getuigen op zich te melden. En dan tot slot het weer. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Hier wakker
7: worden
6: met
7: Baron 4. Ja, en we zijn eventjes uitgestapt om naar de kiosk te gaan om even daar een kop koffie te pakken. Dat komt goed. En over enkele minuten gaan we weer verder met het programma. En dan gaan we weer verder natuurlijk met het interview. En we hebben Kees nog, maar eerst eventjes de commercials.
8: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijskwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
10: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
11: Ja.
12: Ja.
11: Ja.
12: Ja.
10: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
9: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
13: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbikkel&co.nl.
6: Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Perron 4 met John van Ginsven en Martin Nabuurs. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: laatste nieuws van de Maasdriehoek.
1: Ja, en tussen de bedrijven door hebben we natuurlijk ook nog nieuws wat er in de krant komt te staan. En aan de telefoon hebben wij Kees Goedemorgen.
2: Goedemorgen John, goedemorgen Martin.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, van harte gefeliciteerd. Wat was het? Walvishaaidag?
1: Ja.
2: Ik vind het hartstikke leuk, maar ik denk dat toch kip eet vanavond.
1: Ik dacht aan haaien in de soep, maar...
2: Ook wel een optie.
3: Ik eet een frikadel en daar zit ook alles in.
2: Ja, dat is waar. Dat is altijd één groot vraagteken.
3: Ja. Dat is iedere week een verrassing.
2: Kun je altijd zeggen, ik eet alles.
1: Ja. Ja, maar het is ook nog vandaag de dag van de vermiste persoon, hè?
2: Ja, nou, hier bij mij thuis niet. ik heb de hele hut vol.
1: Tegen mij zei ik ook wel, ach vent, ga zoek raken. Maar ja, dat is me nog niet gelukt.
2: Nee, ik heb de hele hut vol met jongens van 14 jaar die niet kunnen opdrukken. Maar goed.
3: En die luisteren nou allemaal mee?
2: Dat weet ik eigenlijk niet. Wacht even, de deur open doen.
3: Hoor ik ze?
2: Luisteren die jongens allemaal mee? Ja, ze luisteren mee.
3: Oh, nou dat.
1: Kees,
3: we toch alvast dat we luisteraars hebben?
1: Kees, heb ik toch even een vraag. Ga jij ze dan op leren drukken?
2: Nee. Ja, poging gewaagd tot.
1: Ik denk, hoe sportief is Kees?
2: Nee, nou ja, ik help hun. Ah, die jongens zijn heel sportief. Eerlijk is eerlijk.
1: Nou
2: ja,
1: goed.
2: Die trainen 3 keer in de week en dan moeten ze 1 keer in de week nog spelen. Dus wat dat betreft...
1: Als ik 3 keer in de week moet gaan trainen, dan denk ik dat ik zo naar het hartcentrum moet.
2: Ken het. Ik zeg niks.
1: Oké. De krant.
2: Als we dat toch over hobby's hebben. Jaarlijks vindt er een workshop totaal... Tompraten plaats.
1: Hè?
2: En tompraten ga ik niet plat zeggen, want dat kan ik niet. Dat is in het Wapen van Wanrooy. Onder leiding van Hans Verbaarschot en Arjan Kompen worden liefhebbers van, nou, volgens hun zeggen dus, de allermooiste hobby van de wereld.
1: Je moet er wel een ster in zijn, hoor. Het is niet alleen iets oplezen of vertellen. Dus.
2: Oh, nee, dat geloof ik graag. Nee. Ja, ik heb het zelf natuurlijk nog nooit gedaan. Maar als ik dat zie, dan denk ik, ja... Een stukje timing en alles. Nou ja, goed, mensen die dat dus doen of die het willen doen, die kunnen daar dus terecht.
1: Oh, oké.
2: Want op maandag 28 september om 8 uur is er een soort, is er een kennismakingsavond.
1: Oh, okay.
2: Die is dan helemaal vrijblijvend. Dus daar kun je dan een keer naartoe en dan kun je kijken en dan leggen hun van alles uit. En dan kun je kijken of het iets voor jou is of je meedoet met de cursus. En als je dat dan doet, dan ben je helemaal klaar voor de buurt en de bonte avond en noem maar op.
3: Dat is carnaval.
1: Maar moet je nog wel ergens terechtkomen? Want als die carnavalsvereniging zegt van jou kunnen we niks, dan is het afgelopen, toch?
2: Sorry, John, dat kon je even niet.
1: Niet? Nou, als de carnavalsvereniging zegt, nou ja, aan jou hebben we niks, dan houden we nog op, heb je die cursus voor niks geld?
2: Nee, maar dan moet je gewoon zelf organiseren in de achtertuin.
1: Oké. Ja.
2: Of op het welkom, hè.
1: Dan moet je wel vrienden hebben. Hè. Heb ik een probleem.
2: Streamen.
1: Ja.
2: Even kijken, wat hebben we nog meer? Bezoekers van het centrum van Boxmeer... die kunnen vanaf zaterdag 5 september gebruik maken van een nieuwe fietsenstalling.
1: Nou?
2: Dat is de Vereniging Commercieel Vastgoed Boxmeer, dus zeg maar de pandeigenaren van het centrum, die hebben zelf een initiatief genomen.
1: Wannetjes.
2: Die hebben een bewaakte fietsenstalling, dus met een beugel. Dat is een heel nieuw systeem. En dan staat jouw fiets gewoon vast en dan kan die niet gepikt worden. Mm. Dat zijn 10 plaatsen. En dan zeggen hun zelf ook wel van, het zijn er maar 10, maar het is een
1: mooi begin.
2: Try-out voor eigen rekening. En ik denk dat het toch fijn is dat je fiets gewoon veilig staat, zeg maar.
1: Ja, en, vooral als je zo'n elektrische bike hebt, hè, die zijn er wel duur, die dingen.
2: Ja, die dingen, maar die kosten natuurlijk tegenwoordig ook... Dus ik snap het en het is allemaal gratis. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat zo'n try-out lukt en dat de gemeente dan zegt, joh, die gooien we overal neer. Maar goed.
1: Laat het erop.
2: Ja, dan hebben we de redactie bij ons dit weekend nog even flink bezig over het, hoe moet ik het nou zeggen? Het mogelijke schietincident aan de Haringstraat in Haps.
3: Oh ja.
2: Want er was een melding geweest van een schietincident, maar er was helemaal niks gevonden. Maar uiteindelijk zijn we wel op de snelweg 4 mannen uit Rozenau aangehouden en er lag wel een vuurwapen in de auto. Maar wat daar nou allemaal precies speelt, dat is allemaal nog onduidelijk. Dus daar is de redactie ook nog mee bezig. Sport, wat hebben we? Oh, ja. SJO Fortes.
1: Ja?
2: Dat is dus de nieuwe jeugdvoetbalvereniging in onze regio. Dat is de gezamenlijke jeugdafdeling van DSV, het Sint-Tunis en Toxandia in Rijkenvoort. Die zijn het nieuwe seizoen begonnen. 280 jeugdleden, 24 teams, dus dat is al netjes. En die zitten helemaal in het nieuw gestoken. Nieuwe kleuren, nieuwe tenues, helemaal apart. En dat is afgelopen zondag gepresenteerd. Aan de sponsors, vrijwilligers en leden. Die hebben denk ik ook het eerste weekend nu gevoetbald. We hebben een groot interview met de Tennissen, voetballer die na blessure leed weer terug is. De columns, ja, noem het allemaal maar weer op.
1: De krant staat weer helemaal vol.
2: Ja, dinsdag staan weer vol.
1: Nou, dinsdag ligt hij op de mat. En ja, ik zeg al, voor de mensen die het laatste nieuws willen, altijd willen volgen, kliknieuws.nl.
2: Top, jongens, een hele fijne uitzending. En het is ook wel weer om binnen te zitten naar de radio te luisteren.
1: Nou, ja, nou. Ja, ik
4: hoop dat iedereen dat doet.
1: Ik ga vanmiddag naar live muziek in de kroeg. Hoop dat het dan overdekt is.
2: Ook niet verkeerd. En dan lekker aan de water. Hè? Maar dat is goed. Voor je hart. Je zegt net.
1: Ja. Je hebt mij misschien ook al lang niet meer gezien. Maar goed, het zou wel beter zijn. Ja, inderdaad.
2: Ik ken het. Komt goed.
1: Hey Kees, bedankt weer. En ik zou zeggen, tot de volgende week.
4: Tot de volgende keer.
1: Hoi.
4: Doei.
1: Oh.
4: Ja, dat was dus de Maasdriehoek. We hebben nog steeds de gast. De formatie The Wheels en...
5: The Old Wheels. Nu.
4: Nee. The Old Wheels.
5: Nu The Old Wheels.
4: The Old Wheels.
5: En wij bedoelen dan letterlijk.
4: Ja.
5: Over Wheels.
4: Met name hebben we hier in de studio Ferdinand Kersten en Ferry Teunissen. De echte beginleden nog van...
5: Ja.
1: Ja, dan kom ik ging aan fietsen hier een fout. Nou,
4: daar gaan we weer. Dus,
1: Ja, ik kreeg even helemaal geen geluid. Ik zat, stond er helemaal een knop om, dus ik ben nou even alles uit te zetten. Nou, dan kunnen we... Mijn fout.
4: Dan doen we die nog weg.
1: Ja, want ik dacht dat we eerst een plaatje gingen draaien. Dus was miscommunicatie. Ja,
4: Kom, maken we zeker weer goed. Ferdinand, want toen ben je met de wielen gestopt en toen kwam Label voor de dag. Of hoe kwam je daarbij terecht?
5: Ja, er zat nog Jot Eady tussen. Daar heb ik een paar jaar bij gespeeld.
4: Jot Eady, zeg maar wel iets. Moet ik even denken.
5: Ja, die kwam in Schijndel en die hadden een hitje toen met Paul Schone Jongvrouw. Schenk mij je hart. Oh. En die gitarist die was ziek en die ging weg. En toen ben ik daar in de plaats gekomen, eigenlijk via Jan Vis. En want die zei, ja, pak die gitarist maar van de Wheels. Die gingen toen uit elkaar. En zodoende ben ik daar
4: weg. En je had tijd gekomen. Over?
5: Ja.
4: En
5: ja.
4: Zin?
5: Ja. En met de Wheels, dat moet ik erbij vertellen, dat was op een gegeven moment een ongeluk van... een ongeluk niet, maar in ieder geval, er gingen drie bands uit elkaar. Dat waren de Wheels, Romanticas. En hoe heet die andere band ook alweer? Matondos. En die mensen waren allemaal beroepsluitjes en de Wheels waren amateurs. En wij hadden wel het hele datum staan die gespeeld moesten worden. En die beroepsmuzikanten wilden dat graag overnemen dus.
4: Ja.
5: En toen zijn we een jaar hebben we gedraaid onder de naam de Wheels en al die optredens afgemaakt. En later zijn hun doorgegaan als Spring. En dat was ook wel een redelijk bekende band hier in de buurt.
4: Ja,
1: daar heb ik nog baslessen gehad van Mart de Bruin.
5: Wat zei je?
1: Daar heb ik nog les van gehad. Mart de Bruin was
5: van
1: de bassist.
5: De Bruin. Ja, Martin, ja, die was basgitarist en gitarist. Ja,
1: ja
5: dat klopt. Ja.
1: Heb ik nog wat baslessen. Ja. Even mijn noten proberen te leren.
5: Het was Bert Kaspers, maar een hele goede trompetist. Hij had echt een heel goed gehoor. Als we dan met een nummer begonnen, wij moesten altijd... dan even die toonsoort. Maar hij pakte die trompet en poef, meteen de eerste noot. Was goed.
4: Had hij al.
5: Ja,
1: kwam het melden, of niet?
5: Nee. Absoluut gehoor had hij, ja.
4: Maar was het niet zo, Ferdinand, dat Spring dezelfde gekte veroorzaakte als toen dat tijd de Wheels?
5: Ja, die waren best wel populair.
4: Zo kan we
5: bij maar dat is goed, er zaten dan ook Geer Pauwels. Die heeft er altijd bij gezongen en gedrumd. Ja. En... dus die is er mee doorgegaan, die is broek geworden.
4: Ja.
5: En toen ben ik eruit gestapt. En toen ben ik bij een beetje...

0: In 2013. En toen hebben we met de Wheels en met Label samen een optreden gedaan in Mil en eentje in Boxmeer.
1: Oh.
0: En in Boxmeer was erg succesvol. Dat was echt heel leuk. Ja.
1: Je was ook bij Ferry?
2: Ja. Bij de reunie? Ja. Ja, dat was...
1: En dan begint het allemaal weer te kriebelen. Is dat niet zo?
2: Het was eigenlijk een ervaring die zei van... Hé, hoe kan dat nou? Zoveel mensen die nog op al die oude muziek afkomen. En als je dan ziet dat jeugd die nummers van Creedence Clearwater gewoon letterlijk meezingen, de teksten. Ja, dat is onbeschrijfelijk.
1: Ja,
2: dat snap je niet.
1: Daar is dat mooi dan.
2: Hè? Ja, dat is heel mooi om daar mee te maken.
1: En dan is het ook mooi dat je er middenin hebt gezeten, zeg maar. Hè?
2: Ja.
1: Altijd.
2: Kijk, en na die eerste reunie vielen er uiteraard af. Die zeiden van, nou, het is leuk geweest. En we zijn met een Ferdinand, Gerard Pauwels, Jean Rad, Herman Verdijk. Wie zat er meer bij? Ad Goossens.
0: Ja, Winnie Eckstein.
2: Nee, Winnie niet meer. Die heeft niet meer meegedaan na de reunie.
0: Nee, na de reunie niet meer.
2: Nee, en ik zei de gek.
1: Ja.
2: Zijn wij dus verder gegaan. En later is Gerard gestopt ermee. Herman ook. En ja, dan komen er langzaam weer anderen bij. En...
1: Ja, en in die reunie, hoe lang is dat geleden?
0: 2013
2: en 2014 is dat geweest. Begin 2014.
1: Toen kon het allemaal weer een beetje te borrelen.
0: Toen hebben we toch weer 10 jaar nog muziek gemaakt met onder de naam De Wheels.
2: Ja. Ja.
0: Waar met verschillende muzikanten waren.
1: Ja. Maar met niet al te veel optredens meer.
0: Nee, niet te veel optredens.
2: Nee, alsjeblieft niet. Nee, het moet leuk blijven. We proberen regelmatig mogelijk te repeteren. En dat is eigenlijk gezelligheid staat op nummer 1. Het moet gewoon een gezellige avond zijn en gewoon samen leuk muziek maken. En er moet geen moed achter zitten. Er moet geen druk achter zitten. En als we weer meer op gaan treden... Ik denk dat we problemen met het thuisfront krijgen. Dan.
1: Oh ja, dat kan ook. Ja, dan moet er overal rekening mee.
3: Dus ze zijn niet blij dat jullie de deur uit zijn.
2: Nou jawel, maar niet te vaak.
1: Nee, die tijd hebben we niet gehad.
0: De leeftijd gaat echt wel mis.
1: Ja, zeker. Ja.
2: Kijk, nou, als je een avond muziek maakt, dan ben ik kapot.
1: Ja. Ja, dus je moet zelf opbouwen. Tegenwoordig...
0: De vingers worden
1: Ja,
0: dat is lastig.
1: Dat is allemaal...
0: Het wordt alleen maar minder.
1: Het wordt alleen maar minder. Nee. Ja. Ja, en steeds zelf show met de apparatuur. Want tegenwoordig, die band van tegenwoordig, alles staat al klaar. Dus hoeven alleen maar...
0: Nee, de show nog zelf aan het spul.
2: Ja.
1: Nou, dat is bij Boemerang op de autobus.
0: Het is wel digitaal al... digitale mengtafel, dat wel.
1: Ja. Bij Boemerang op de bus stond Pret en Show Orkest.
0: Ja, Pret en Show.
1: En daar heb ik altijd heel leuk van.
0: Ja.
1: Ja, je moet er flink wat voor doen.
0: Ja.
1: Gitaarmuziek zat ook wel flink in jullie repertoire.
0: Ja, Shadows.
1: De Shadows. Ja. Nou, daarom hebben we iets klaar liggen. De Guitar Tango.

0: Ja, met dit liedje dan had jij de voortoon natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja. De Shadows.
1: De Shadows,
0: ja. Ja,
1: ja. Heel veel nummers van gemaakt.
0: Ja. Ja. Maar nu komen we aan de komende zondag. Dan geven jullie een geweldig optreden, als het goed weer is uiteraard, in...
1: Daar hopen we bij jou.
0: Strandpaviljoen in Langeboom.
1: Ja, aan de Kuilen. Ja.
0: Wat kunnen de mensen verwachten?
1: Ja, gewoon leuke muziek. Van die tijd ook, ja. Uit 1960, 70. 80.
0: Dus dan komen die nummers die we nu eigenlijk al gedraaid hebben, die komen ook allemaal een beetje aan bod.
1: Er zijn er verschillende van, die komen er aan bod. Ja. Ja.
2: En is het gewoon inloop of is het via kaarten of zo?
1: Nee, dat kan, iedereen kan komen. Het is gewoon buiten, bij de strandbar, aan de Kuilen, bij het water. Hey, we hopen alleen nog goed weer.
0: Dat is het enige wat we nodig hebben.
1: Ja.
2: Dus. Ja.
0: En er is geen alternatief.
1: Nee,
0: dat is moeilijk zoiets, hè?
1: Nee, want de Strandbar zelf is te klein, dus het is maar een hele kleine ruimte. En
0: ja, zeker die locatie is...
1: Ja, dat gaat niet lukken.
0: Nee, je kunt niet naar binnen daar.
1: Nee, dat is niet anders.
0: Nou, laten we dan met z'n allen hopen op goed weer. En met hoeveel man spelen jullie dan?
1: 7 man.
0: Dan zijn we 7 man. Dus.
3: Ja, 7 man en 1 dame, hè?
1: 1 dame.
3: 6 man en 1 dame.
1: Ja,
3: ja.
1: Ja. Ja.
0: Dus daar hebben jullie, zeg maar, het zangwerk van de Wiels eigenlijk is overgedragen.
1: Ja, daar hebben we een gedeelte van wel van overgenomen. Ja, er zijn natuurlijk wel andere nummers bijgekomen in de loop van de tijd, maar het is toch wel echt wel een beetje Wiels repertoire.
0: Ja, ja, maar dat mag
1: wel. Het zijn oude mensen geworden en vandaar de naam Old Wiels.
0: Old Wiels, ja. Dat is komende zondag dus.
1: Ja.
0: En hoe laat begint het?
4: 3 uur, meen ik.
1: Ja, 3 uur volgens mij. Ja.
0: Van 3 tot 7?
4: 3 tot 7.
0: Zullen we dat maar doen?
4: Ja, dat doen we.
1: Van 3 tot 6, als het dan nog kan, dan maken we misschien 7 hier.
0: Dat ligt aan het weer en een aantal bezoekers tussen.
2: En of het gezellig is natuurlijk, maar dat hopen we natuurlijk van.
4: Met de Wiels erbij is het altijd gezellig.
0: En staat er nog meer in de agenda?
1: Ja, 1 november.
0: 1 november. Ja. En wat gaat dat dan gebeuren?
1: Dat is van de Service Club in Beers en dat is in Linde.
0: Ja, maar daar mag niet iedereen naartoe?
1: Jawel. Jawel, mag iedereen naartoe.
0: Maar dan
1: moet je intekenen.
4: Ja.
1: Dat is, als je het van tevoren intekent, dan kost het een tientje. En ga je er rechtstreeks heen op die avond en op die middag, dan is het 12,5 euro.
0: Ja, dat is ook op een zondag of zo?
4: Dat is een zondagmiddag, ja.
1: Ja, een zondagmiddag.
0: Ja, ja. En dat is in de Burgt in...
1: In Linde.
0: Ja. Ja. Het Ahoy van Linde, of
4: het
0: zei
4: het? Ahoy van Linde, ja.
0: Ahoy van Linde, zei je. Jongens, hebben we nog iets vergeten? Of,
1: Nee, ik denk het niet, Martin.
0: Hebben we alles gehad?
4: Ja, tenminste wat we willen vertellen wel.
0: Oh. Ja, ik wil ook niet alles weten trouwens. Want dan moeten we in details treden. Ja, is niet altijd goed.
1: Nee.
0: Ik weet wel dat er toenertijd in de jaren 70 een enorme hoop mensen in... Heel veel plezier hebben gehad met jullie optredens van de Wiels op alle kermissen, feesten en partijen, zullen we maar even zeggen. Ja. En we kunnen komende zondag die gedachten allemaal weer een beetje terughalen.
1: Ja, dus, laten we het hopen.
0: Ja.
4: Ja. En anders 1 november in Linde.
0: Ja, en dan hoop ik dat we er allemaal van kunnen genieten.
1: Mooi.
0: Mag ik jullie vriendelijk bedanken voor de komst naar de studio. En heel veel succes met de Old Wiels.
4: Dankjewel.
1: Dankjewel en, Martin en John.
0: Hou het aan.
1: Oké.
0: Oké, bedankt voor de medewerking.
1: Graag gedaan.

0: Ja, de band die we kennen eigenlijk van Solliciteren. De Janse Bakkerband heette ze. En ja, dat was het paradies. Ja, brengt ons eigenlijk gewoon weer naar het volgende. Nou, gaat even helemaal niet wat ik wil. Nou, deze moet ik hebben.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.
0: Ja, en die is alweer aangeschoven, dus ja.
2: Goedemorgen. Wat een leuk interview. Ja, fijn dat jullie de Wheels hebben kunnen uitnodigen.
3: Ja, zeker.
2: Dat is terug in de geschiedenis, mooie anekdotes.
3: Ja.
2: Jullie halen ze wel binnen, hè?
3: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Ik zou daarmee doorgaan. Ja, is dat echt wel geinig.
3: We proberen toch regelmatig iemand hier...
0: Niet iedere week, want dan komen we niet aan ons eigen gezwets toe.
2: Nee, het is duidelijk. Die gasten, die muzikanten, dan kunnen jullie gewoon beter spel zien. Want we stoppen niet meer praten.
3: Nee. We proberen toch een beetje in de regio te blijven. Dus de regio-muzikanten.
2: Ja, uiteraard.
0: Maar wij vinden het ook een leuke manier van interviewen. De mensen lekker laten praten. Dan worden ze lekker enthousiast. En geen strakke interview van wat de interviewer gewoon loopt te breken.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja.
2: Dus, ik doe niks liever dan dat.
0: Nee, maar ieder zijn wil, maar zo staan wij erin. Toch?
3: Ja. Dus, Herman, zometeen na de klok van 12 uur, dan start jouw programma Plein 33.
2: Ja, ik had
3: er nog iets aan passen voor?
2: Nou, ik had gehoopt Wilbert door het pakt uit. Dat heb ik vorige week ook.
3: Oh ja, ja.
2: Maar ik zou zeggen, vraag ze voor volgende week bij jullie. Want ik kreeg het niet van elkaar. Het was allemaal te kort dag. Dus wellicht dat ze volgende week van 10 tot 12, dan heb ik geen tijd. Maar misschien dat bij jullie kan.
0: Nou, we kunnen eens even kijken of we er iets aan kunnen doen.
3: Ja, we hebben er zo meteen even over wie we daarover moeten bellen.
2: Succes daarmee. Maar we hebben natuurlijk wel het een en het ander te doen. Ik krijg in ieder geval een gast die misschien helemaal niet te horen is. Dat is Frank Peters. Die komt even aan.
3: Ja.
2: Frank is van de week jarig geweest en hij vond dat ik een plaatje moest draaien. Ik zei, nou, daar begin ik niet aan. Dan komt hij gewoon hier en dat zal er toch gedraaid moeten worden.
3: Of dan komt hij zelf zingen.
2: Nee, ik hoop niet dat hij dat gaat doen. Nee. Sorry, Frank is geluisterd.
0: Frank kan heel goed podcast spelen, hij kan geweldig lullen, maar zingen heb ik hem nog nooit zien doen. Dat klopt niet in het woord.
2: Dan hebben we Huub Tonen.
3: Nog even van harte gefeliciteerd dan, als je luistert uiteraard. Hè?
2: Huub Tonen, die is 11:15. En Huub die gaat het onder andere hebben over... vuurwerk en supporters. Hij is namelijk iemand die altijd met spandoeken wedstrijden van Oranje bezoekt soms. En dan krijg je het op een gegeven moment de wedstrijd waar Cambuur tegen Feyenoord.
3: Ja.
2: En waar je dan mee maakt. Nou, daar hebben we het straks met Huub even over. We hebben centraal. Ik heb tegenwoordig een rode draad in mijn uitzendingen. Vorige keer was dat Cat Stevens met verrassende nummers. Op dit moment heb ik gekozen voor Paul McCartney. En dan zei Paul McCartney...
3: Die heeft een repertoire genoeg, hè?
2: Ja, maar ik draai niks van wat hij zelf zingt. Hij heeft ook voor anderen gecomponeerd. En dan, verdorie, best wel wat hits geschreven.
3: Ja, toch. Voor bekende artiesten.
2: Voor bekende artiesten. Ja, het is... Ja. Straks luisteren, zelfs een nummer van de Rolling Stones. Geschreven door Paul McCartney. Samen met Mel Lennon. Maar die twee zijn op een gegeven moment een beetje gebrouilleerd geraakt, hè? Lennon en McCartney.
3: Ja, klopt. Ja.
2: En toen zei Lennon in een liedje, How Do You Sleep? The only thing you did was yesterday, and now it's just another day. Twee liedjes van hem waarmee die Paul McCartney even te kakken zetten.
3: Ja, ja, ja.
2: Nou, ik heb nummers wat die Paul McCartney geschreven heeft. Nou, John Lennon had het fout. Hoe goed hij zelf ook was trouwens. We hebben de top 60 van... 60 jaar geleden hebben we ook. En dan hebben we nog...
3: En wat stond er toen op 1?
2: Toen stond op 1... de Beatles. We hebben toch wel Paul McCartney.
3: Ja.
2: Maar die draaien we niet. We draaien een andere. Een nummer waar geschreven is door de Stones, maar niet uitgevoerd is door de Stones. Dat is het nummer wat we draaien van 60 jaar geleden. Vandaag in 1973... heffen de Doors zichzelf op. De band de Doors bestaat niet meer... Na 2 jaar na het overlijden van Jim Morrison kwam de rest van de band erachter. Gaat hem nooit meer worden.
0: Nee.
2: Daar draaien we een nummer van. En we hebben het overlijden van Dake Christenvolle. een Zweedse producer. En daar vertel ik straks meer over. Maar hij heeft ook te maken met de Backstreet Boys.
0: Oh!
3: Nou.
2: Dit alles na de klok van 12. Dus
3: kan
2: we
3: dat kan
2: de...
3: er wel allemaal in 2 uur?
2: Ik denk het wel. Maar lukt het niet? Vorige week kwam ik met Cat Stevens ook nog een nummertje tekort. Ik denk, nou, die plan ik nog eventjes na 2. Dan hadden we dat toch nog even kunnen beluisteren.
3: Mooi dat dat kan, hè?
2: Ja, vind ik ook. Want goed. Er is geen sport, dus dan mag ik...
3: Nee.
0: Dan mag je er gewoon achteraan.
2: Dan mag ik af en toe, als het net niet meer uitkomt, dan zitten de jongens dan niet erg. Dat er dan één nummertje verandert in de playlist.
3: Nou, goed zo. Blijf luisteren, ook na de klok van 12 uur, naar het programma Paleijn 33 van onze Aller Herman. Herman, succes.
2: Dank je.

0: Ja, het meeste wat nog wordt gedraaid is Why Tell Me Why. Maar dit was ook wel eens een nummer van, ja, van Anita Meijer en Idaho heet het.
1: Ja, het klinkt ongeveer hetzelfde, hè? Maar toch...
0: ja, maar het is toch weer anders, hoor.
1: Ja, dat klopt. Het is een ander liedje.
0: Nou, dit weekend, ook al dit weekend en vandaag, kunt u er nog eventjes naartoe om 12 uur. Want het dorpsfeest in Sambeek. Een heel spektakel, een heel weekend van alles te doen. En mocht u zich vanmiddag vervelen en in het feestgedruis willen, het dorpsfeest in Sambeek is ook vanmiddag. En daar is ook, er is van alles gevarieerd. Van beach, volleybal, wielerronde, kinderparcours. En over dat vanmiddag, ik kan ik hier even niet in de informatie zien. Maar er is in ieder geval, kom naar Sambeek, wil je dat in ieder geval doen. We gaan zo dadelijk het weer doen. En wat hebben we nog meer klaarstaan?
1: Nou heb ik klaarstaan Dolly Parton.
0: Ja, want ze is ons van de week overleden. En dan, ja, ik heb al van alles over Dolly gehoord. Goed en slecht. Ook een lijkkist met twee bulten erop. Ik denk, ja, waar halen we dat nou weer vandaan? Maar
1: ik snap het helemaal. Het was toch een fantastische zangeres.
0: Ik vind
1: toch
0: van
1: heel
0: wel
1: wat teweeg gebracht. En ze staat toch heel hoog genoteerd in alle country songs van de wereld, zullen we maar even zeggen.
0: Ja.
1: En ze laat ook nog eens een keer, las ik van de week, 450 miljoen euro na. Of dollar.
0: Misschien heeft ze wel aan het goede doel John Verens van geschonken. Dat zal wel niet.
1: Kijk straks maar eens even op je bankrekening en dan merk je het vanzelf.
0: Hey, ik ben bang wel niet.
1: Ik weet nou al wat erop staat.
0: Weet jij wat erop staat?
1: Nee, niet wat erop staat, maar wat erbij geschreven is.
0: Ja, mijn loon.

0: kijk naar het weer van de aankomende week.
1: Ja, het weer van de aankomende week. Ja, het lijkt wel of het echt zomers een beetje voorbij is het gaan, maar toch hebben we toch nog wel aangename temperaturen voor de tijd van het jaar. Dat moet ik gewoon ook eerlijk zeggen. We gaan een beetje de herfst, maar dat is nog 21 dagen ongeveer. Zelfs nog iets meer. 22 dagen. Voordat we dan echt de herfst aan gaan tikken. Dus, maar ja, het is wel overwegend bewolkt. Dus vandaag ook dat dat eigenlijk ja, de bewolking parten speelt. Het zal vandaag niet geen grote kans zijn op regen. Dat hadden we dan gisteravond wel normaal gehad. Morgen dan wel. Morgen is toch wel meer kans dat hier en daar wat buien gaan vallen. En ja, de temperatuur dan ook wat lager is. Eigenlijk de laagste temperatuur van deze week. Want dan tikt die zo'n 19 graden aan. En s'nachts zo'n 14 graden. Dat is toch wel vrij aangenaam en goed te doen. De dinsdag, dan wordt het toch wel iets meer zonniger. Er komt meer de zon er doorheen. En ja, misschien hier en daar een plaatselijke bui. Maar toch weinig verwacht. Voornamelijk zonnig en zo'n 22 graden. Woensdag dan veel bewolkt. En misschien ook hier en daar een bui. Donderdag weer iets meer kans op een regenbuitje. En ja, met zo'n temperatuur van 22 graden stijgt hij iets en gaat hij ook naar 24 graden. En dan volgend weekend, ja, toch wat meer zon. Overwegend droog en zo'n temperatuur van zo'n 22 graden. En eigenlijk moet ik gewoon eventjes zeggen, want de wheels. Nou, als we dit moeten geloven, dan komt het wel goed met de wheels. Want dan hebben ze aanstaande zondag toch redelijk mooi weer. Met ja, een temperatuur van 24 graden. Dat is toch wel aangenaam aan het strand. En ja, toch wel hier en daar toch wel wat zon. En regen zou er nauwelijks zijn, want er is zo'n neerslagkans van 10%. Dat is toch niet zo gek veel. Dus aanstaande zondag hebben we nog eigenlijk de warmste temperatuur van deze week. 24 graden tikt hij aan en volop zon. Dus als je naar de wheels toe gaat, dan hebben we dan, als het goed, dit klopt, vooral mooi weer. We gaan muziek naar de jaren 80, naar de Bluebells, Young at Heart. Yeah.

0: De Bluebells en Young at Heart. Nou ja, het zit alweer bijna op, Martin.
1: Ja, het ging weer vlug, hè?
0: Ja. Ja, de Wheels hadden we vandaag en dat deed toch eigenlijk, bijna de helft tot driekwart van de uitzending vullen.
1: Het was leuk.
0: Ja, was zeker leuk. En daarom misschien dat we andere informatie vergeten zijn of zo. Maar we proberen toch wel zoveel mogelijk hetzelfde aan te houden. Hetzelfde deuntje te doen en ook gewoon even wat agendapunt. Want vandaag is dan eigenlijk, wat ik eventjes moet vertellen, op de Brink. Opnieuw een volledig teken van het paard. Het paard staat daar gewoon in de belangstelling. Vanaf 1 uur begint het. Het jaarlijks dag van de paard. Dat hebben wij helemaal niet. Het was toch de dag van de walvis, finvis en de dag van de vermisten. Maar de dag van het paard heb ik dan eigenlijk niet gezien. Maar het is ook de dag van het paard in ieder geval in het Sint-Tunis. En daar krijg je gewoon vol shows, demonstraties en verrassingen voor jong en oud van het paard. Ik denk, rijtuigen, wat heb je er allemaal meer voor tuigen van het paard? Wat je met een paard kunt doen, ja. Sinterklaas ging erop zitten, maar dat was een schimmel.
1: En is het dan ook zo dat je op het eind van de middag het paard mee naar huis mag nemen?
0: Ik denk het niet. Ik denk dat ze daar iets te duur voor zijn.
1: Oh.
0: Maar misschien een stokpaardje gewoon in aanbieding hebben. Dat zou kunnen.
1: Een foto.
0: Ja, nou, deze middag wordt feestelijk geopend met de parade samen met het gilde. En een gildeproef van 4 ruiters. Nou, van alles te zien natuurlijk op de Brink van het paard. Dus ik dacht, laten wij, maar we hebben nog eventjes wat tijd over. Ik dacht, laten we eigenlijk eindigen met een plaat over een paard. Ik wilde eigenlijk iets anders doen. Ik wilde eigenlijk iets anders doen, maar Herman die zat hier langs me. En die kwam met de plaat. Ja, dat was eigenlijk helemaal geweldig, toch?
1: Ja. En hoe heet dat paard?
0: Ja, die heeft geen naam.
1: Heeft hij geen naam?
0: Nee, dat heeft geen naam.
1: Een paard zonder naam.
0: Een paard zonder naam.
1: Die heb je wel eens.
0: Nou ja, ik nog eventjes vertellen. Rond 5 uur wordt de dag van het paard afgesloten met de mooiste tunnels. Samen met de slotparade. Nou, wat je er kunt verwachten, ik weet niet.
1: Het moet er wel gebeuren zijn. Daar heb ik wel gelezen in de krant.
0: Ja?
1: Ja.
0: We gaan het gewoon zien. En wij gaan in ieder geval zeggen dat wij volgende week weer terug zijn bij u. Met de nieuwe uitzending van Pro 4. En zo dadelijk heel veel luisterplezier bij Plein 33. Dat ik dat niet vergeet te vermelden. Dat ik dat wel heel erg goed zeg. Er zit er eentje te knikken en te lachen. Dus dat. En ik zou zeggen, ja, Martin, heb jij nog iets te melden?
1: Nee, we hebben niks meer te vermelden. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. En voor de komende week een hele fijne week. En zondag zitten we weer hier op dezelfde plek.
0: Ja.
1: Hè, toch?
0: Ja, precies. En nou is het Tunis. Nou is het Tunis. Horse with no name.

0: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
3: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAM wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Bij Dierenkliniek Overhage in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhage, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
6: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
7: Land van Kuik. Het is 12 uur. De zondag begint nu pas echt. Tijd voor Plein 33. Met Herman van Gaal.

0: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik met Herman van Gaal.
1: Het is alweer de laatste zondag van de maand augustus en vanaf volgende week hebben we weer de R in de maand en dan worden de dagen korter en de nachten vooral langer donker. Jammer, mei was zo mooi en nu wordt het alweer september, maar ook dat heeft zijn charme natuurlijk. Wat gaan we vandaag doen? Allereerst bedanken we de collega's van Perron 4 voor de afgelopen 2 uur. En wij gaan, we hebben geen gast vandaag, maar we nemen als rode draad Paul McCartney mee. Paul McCartney, niet als zanger dit keer, maar als componist. En we laten een aantal songs horen die hij al dan niet alleen gecomponeerd heeft. En onder meer eentje over de demente oma van Elvis Costello. Later, in het tweede uur denk ik dat die voorbij komt. 12:15 bellen we natuurlijk weer met Huub Tonen, die ongetwijfeld weer een wedstrijd van vandaag op het oog heeft. De eerste bekerronde staat namelijk op het programma vandaag. En dan is UD19 en Geemert hebben al competitie. Dus wellicht dat hij daarvoor kiest. Maar daar hebben we het zo meteen over. Wij gaan beginnen met Paul McCartney. Paul McCartney is geboren op 18 juni 1942 in Liverpool. Zijn vader Jim McCartney was amateurmuzikant en speelde piano en trompet. En Paul McCartney kreeg al heel jong pianoles en leerde zichzelf later gitaarspelen aan. Op zijn 14e kreeg hij van zijn vader een trompet, maar toen de rock'n'roll populair werd, ruilde hij die in voor een gitaar. In 1957, hij was 15 jaar, ontmoette hij tijdens een optreden van de Quarrymen de eveneens jonge John Lennon. En Lennon was onder de indruk van Paul's gitaarspel en kennis van nummers. En kort daarna kwam Paul McCartney bij de groep van John Lennon. De Quarrymen werd uiteindelijk de Beatles en George Harrison kwam erbij. En na verschillende bezettingswisselingen werd in 1962 de klassieke bezetting compleet met Ringo Starr. Maar ondertussen schreef McCartney andere nummers. Niet door de Beatles opgenomen, maar sommige gaf hij bewust aan andere artiesten. Sommige waren bedoeld voor een bepaalde zanger of groep en soms lag er een simpelweg een nummer op de plank waar de Beatles niets mee deden. En vanmiddag gaan we daarom eens niet luisteren naar Paul McCartney als Beatle, maar naar Paul McCartney als songwriter voor anderen. En we beginnen met Peter en Gordon. Paul McCartney was nog maar 16 jaar oud toen hij het volgende nummer schreef. Hij schreef het in de periode voordat de Beatles doorbraken. Paul vond het uiteindelijk niet echt geschikt voor de Beatles en gaf het aan Peter en Gordon. Een bijzonder detail, Peter Asher was de broer van Jane Asher en dat was de actrice met wie Paul in die jaren een relatie had. A World Without Love werd een enorme hit en bereikte in zowel Groot-Brittannië als Amerika de eerste plaats. Peter en Gordon, A World Without Love.

0: En wij hebben contact met Huub Tone. Huub, hele goedemiddag.
1: Ja, eensgelijks, Herman. Een hele goede merk toegewenst.
0: Het is de laatste maand zonder de R. Volgende week dan is het alweer zover. Oh.
1: Ja.
0: Is het voor jou een mooie maand zo voor de natuur?
1: Ja, voor de natuur wel. Ja, dat maakt niet over klagen.
0: Nee, toch niet. Nee. Waar gaan we het vandaag over hebben? We hebben het in het vorige

0: wel.
1: Wat is volgens jou de oplossing?
0: Nou, de oplossing is heel simpel. Als ik technisch veiligheidscoördinator zou zijn, had het binnen een dag geregeld en binnen een dag opgelost.
1: Vertel.
0: Nou, als eerste die Feyenoord supporters, en trouwens dat geldt eigenlijk ook voor andere supporters, die worden al met de bus via een combikaart naar het stadion gebracht. Want je kunt alleen maar een bus en een combikaart voor het vak hebben om in het stadion te komen, dat is één.
1: Dan is iedereen ook bekend.
0: Iedereen is bekend. Iedereen werd vooraf geregistreerd als ze in die bus stappen. Dus Feyenoord die weet heel goed welke mensen dat er afgelopen zondag in Leeuwarden zijn geweest.
1: Oké.
0: Maar dan wordt er dus vervolgens, dan zitten er ook een paar begeleiders bij van Feyenoord, een paar stewards. En dan wordt gewoon die bus waar ze instappen, die wordt al helemaal niet gecontroleerd of ze dus dat vuurwerk bij hebben. Nou, en als ze dan eventueel al gecontroleerd zouden zijn, dan maken ze ergens onderweg een tussenstop. Want er moet geplast worden en er moet gedronken worden. Nou, en dan hebben ze dan nog de kans om dat vuurwerk...
1: Alsnog
0: de kans de vuurwerk de bus in te smokkelen. Nou, en dan komen ze dus bij het stadion aan. En dan zeggen die Feyenoord stewards, zeggen die steward van Cambuur van, ja luister hier, wij hebben alles en iedereen naar gecheckt. En dan vindt er amper controle plaats. En dan lopen ze zo één voor één het vak in, zonder dat ze gecontroleerd worden.
1: Met vuurwerk?
0: Met het vuurwerk bij zich.
1: En het gevolg kennen we, het was verschrikkelijk.
0: Ja, en dan in de 12e minuut gaat iedereen het kunnen zien. Het was ook nog vooraf afgesproken, want ze staken allemaal tegelijk dat vuurwerk aan. En dan waren er nog eens een keer 150 mensen met een bivakmuts op. Ja, ja. Dan gaat het toch naar het voetballen toe. Dan gaat het toch niet voor het voetballen toe. Dan gaat het toch voor iets anders naar het voetballen toe.
1: Maar Feyenoord is aan het onderzoeken, hè? Wie nou daadwerkelijk dat vuurwerk afgestoken heeft.
0: Ja, maar ja, ze hadden ook, en dat hadden ze in mijn beleving ook moeten doen. Ze hadden gewoon meteen de hele vak leeg moeten maken. Die Feyenoord-fans nog eens een keer, als ze niet geregistreerd waren, één voor één registreren. En dan weten ze toch wie er in het vak zit. Dan is het toch niet zo moeilijk om die mensen te achterhalen en te traceren.
1: Ja, wij praten erover alsof het inderdaad eigenlijk heel simpel is. Maar blijkbaar is het niet simpel, want het blijft maar dooretteren.
0: Ja, ik zie het zelf ook helemaal bij het voetballen. Als ik naar Nederland zelf dan ga, of naar wedstrijden van Ajax of eventueel naar PSV Champions League, dan wordt zo slecht gecontroleerd. Die mensen komen allemaal tegelijk binnen. Die allereerste, ja, die kunnen ze natuurlijk nog wel aan, maar dan wordt die wachtrij die wordt groter en groter en groter. En dan wordt er gewoon niet gecontroleerd. En dit Feyenoord-vak, zeg maar, de uitvak,
1: ja.
0: Ja, dat moet toch heel makkelijk te controleren zijn. Dan moeten ze toch gewoon een paar extra mensen opzetten om ze één voor één te checken voordat ze naar binnen gaan.
1: Ik hoop dat het hiermee wel zover is gekomen dat er toch een oplossing komt via de KNVB.
0: Ja, de KNVB die moet veel strenger optreden. Desnoods punten mindering. Want het gaat er dadelijk naar uitzien. Ik vind het al heel triest dat vandaag bij Cambuur Twente, dan mogen de Twente supporters mogen niet naar Leeuwarden komen.
1: Nee, de goede leien weer onder de kwaaien.
0: Ja, en dan heeft Feyenoord de maatregelen genomen zelf. Een beetje een doekje voor het bloeden. Dan nemen mogen de Feyenoord supporters volgende week niet naar NEC toe. En de week erop niet naar PEC Zwolle.
1: Ja.
0: Nou, en dan als die wedstrijden voorbij zijn, dan gebeurt dadelijk weer precies hetzelfde.
1: Gaan we weer over tot de orde van de dag?
0: Ja, dan gaan ze gewoon over tot de orde van de dag. Net
1: nou, we staan machteloos, maar goed, wie weet. Wie weet, ja. Huub, wie weet. Welke wedstrijd wordt het voor jou vandaag?
0: Ja, vorige week heb ik Geermond Goes gezien. 2-2 was toch wel een aardige wedstrijd, moet ik zeggen. Ja, ik heb toch gekozen vandaag. Dat bekerprogramma, dat vind ik eigenlijk nog niet zo interessant voor die amateurs. Ik heb toch gekozen om naar UD19 TGOB te gaan.
1: Dat is Berkel Roderijs.
0: Berkel en Roderijs. Dat is een competitiewedstrijd. En ja, UD is goed gestart. En daar voel ik dan meer voor om daar naartoe te gaan als naar
1: een bekerwedstrijd.
0: Van Beek Overloon of naar Zwaluwe Olympia.
1: Ja, oké. De wedstrijd begint om 2:00.
0: De wedstrijd begint al om 2:00, ja.
1: Dus ik wens jou een goede reis en heel veel succes. En volgende week horen we het weer, Huub.
0: Ja, dankjewel.
1: Bedankt.
0: Eens gelijk.
1: En we draaien natuurlijk nog een verzoekje van jou.
0: Oh ja, inderdaad.
1: Zou we bijna vergeten. Je hebt gekozen voor?
0: De Bee Gees.
1: Met Night Fever.
0: Ja.
1: Nogmaals bedankt en tot volgende week.
0: Bedankt voor Herman en voor het draaien van het nummer.
1: Dank je. Oké. Graag gedaan. Houdoe.
0: Hoi, hoi.
1: Op verzoek van Huub Tonen, Night Fever van de Bee Gees, een hit in 1978.

Bee Gees leken bergafwaarts te gaan met hun succes. En toen kwam Saturday Night Fever, de film met John Travolta. En toen ging het in één keer wel heel goed en crescendo met de Bee Gees. Voordat we de volgende plaat draaien, gaan we eventjes, want Huub zei het al, er is een bekerwedstrijden zijn er. En ik neem ze even met door. Om 12 uur is al begonnen, Minos 1 tegen Venhorst 4. En dan om 1 uur is het DWSH 18 tegen Volkel. Om 2 uur Zwaluw tegen Olympia en Achilles Reek tegen EGS 20. Dongen tegen Gemert is er, dus competitie. En UD19 TOGB is ook competitie. En dan hebben we verder nog alle bekerwedstrijden om 14:30. Astrantia tegen Juliana, SES tegen Nooit Gedacht. En daarbij moeten we rekening houden. In Langeboom is er ook een paardentoernooi. En dat betekent dat het parkeren op het Kerkplein moet, op het Kermisplein moet. Ja, er wordt wel geen kermis meer gehouden, maar het heet nog steeds het Kermisplein bij het sportpark. En dan Someren tegen Vlaarding, Venhorst Constantia, Sambeek SSS 18, VBC Vianen Vooruit BS Combinatie tegen Gassel, Vios 38 DSV, FC Uden Hapseboys en Excellent tegen SVS. En zoals Huub zei, ja, ik ga liever naar een competitiewedstrijd. Dat geldt ook voor onze redactie van Zondag Live, Zondagmiddag Live, want die hebben we vandaag geen uitzending. Die beginnen pas als de competitie ook weer gaat beginnen. We gaan naar een nummer. Recent, Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

Cameron Whitcomb, The Kingdom of Fear. Paul McCartney, die staat vandaag centraal, de rode draad. En wij schrijven nu het jaar 1963. Paul McCartney schreef I Wanna Be Your Man. In eerste instantie grotendeels zelf, maar uiteindelijk samen met John Lennon maakte hij het nummer af. En Paul en John die kwamen Mick Jagger en Keith Richards tegen in Londen. En de Rolling Stones waren toen nog een jonge band die dringend op zoek waren naar goed materiaal. En Lennon en McCartney hadden het nummer nog niet helemaal af, maar ze boden het aan Jagger en Richards. De Stones namen het vrijwel onmiddellijk op en op 1 november 1963 verscheen I Wanna Be Your Man als single en werd het een eerste Britse top 20 hit. Een mooi voorbeeld van hoe de jonge Beatles niet alleen hun eigen hits schreven, maar ook materialen leverden voor de concurrentie.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Grave. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. De baron van Voorst tot Voorst bezocht Vierlingsbeek tussen 1897 en 1922 en merkte op dat de belangstelling voor biggen groter was dan voor raadsverkiezingen. Hij bekritiseerde de gemeentelijke administratie en de secretaris, die volgens hem weinig capaciteiten had. Het raadhuis verbeterde uiteindelijk na zijn aanvankelijke negatieve indruk. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.

0: Als je mij gevraagd zou hebben, wie zingt dit? Ik zou het niet geweten hebben, want het is Peter André. Mysterious Girl. Dat is meer reggae, had ik het idee. Frank Peters, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Nou, dat is lang geleden dat we elkaar gezien hebben.
1: Nou, niet dat wij elkaar gezien hebben, maar dat we op de radio samen zijn, dat is wel heel lang geleden.
0: Dat is heel lang geleden. Ja, ja. De reden is eigenlijk, afgelopen woensdag heb ik jou gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Met jouw verjaardag. Ja, ja, bij deze ook nog van harte. Ja, ik kwam natuurlijk meteen met een verzoekje. Ik zeg, zondag ben ik niet jarig. Ik zeg, ik ga geen verzoekje draaien. Nee. Nou, van het een kwam het ander. Ja. Nou, vorige tijd ging de bel, kwam hier om even persoonlijk te zeggen dat ik een verzoekje wil hebben.
1: Ja, toch wel. Ja. Nee, nou, ik denk, ik zal hem toch eens even streng toespreken.
0: En dat gaan we doen. En er gaat ook nog gezegd, ik moet een teken van Dolly Parton komen.
1: Ja,
0: zeg,
1: nou, die is overleden.
0: Ja, ik zei, nee, dat ga ik niet doen. Ik zeg, ik heb nou Paul McCartney. Maar ja, ik ben toch wel zo slim om dan toch weer een geitenpaadje te vinden, of een olifantenpaadje.
1: Nou, weet je, ik volg het programma op zondagmiddag. Dus dan luister ik regelmatig en dan af en toe denk ik van ja. Dolly Parton is natuurlijk gewoon een icoon, hè, muziek.
0: Absoluut.
1: Ergens in de 60 jaar had ze volgens mij al de eerste hit. En toen vroeg hij mij, wat moet je dan draaien? Ja, er is zoveel mooi. Maar Jolene is wel gewoon, dat is eigenlijk dat is een beetje een vrolijk nummer.
0: Een klassieker.
1: Ja, het is een vrolijk nummer, maar het gaat er eigenlijk helemaal, het is eigenlijk niet zo vrolijk, want ze vraagt aan iemand om van de vent af te blijven. Ja. Dus op zich is dat ook wel. Ik vond het gewoon een mooi nummer. Dat is ook een van de eerste nummers die in Nederland uitkwamen. Dus vandaar.
0: Vandaar gaan we hem gewoon draaien. Dolly Parton, ter nagedachtenis aan een unieke vrouw.
1: Ja.
0: Die heb ik zojuist nou begrepen in het andere programma, 450 miljoen euro nog op de bank gestaan.
1: Ja, ja, ja. Waar zij ook onbekend was, is op een gegeven moment dat ze heeft een tijdje terug, heeft ze nog 10 miljoen beschikbaar gesteld voor boeken voor kinderen om te lezen. Omdat het wordt allemaal afgekalfd daar in Amerika door Jan en Alleman.
0: Vooral
1: en zij, ja, goed, zij heeft gezegd van ja, maar kinderen moeten nog wel kunnen studeren, die moeten nog wel kunnen lezen. Dus die heeft op een gegeven moment 10 miljoen gedoneerd om ervoor te zorgen dat er voldoende leerboeken waren voor een heleboel kinderen.
0: Perfect. We gaan luisteren naar Jolene en daarna Hey God mee met Gerard van Maasakers, Guus mee. We zijn nog een aantal andere artiesten.

Op 21 november dan hebben we weer de top 100 van Omroep Land van Kijk. En dit nummer staat er tot op heden volgens mij elk jaar in. We gaan verder met Paul McCartney, want die staat een beetje centraal bij ons in de uitzending. En we gaan naar een nummer. Ja, dat is er eentje die je misschien niet meteen met Paul McCartney associeert. Want het is het nummer Goodbye van Mary Hopkin. En Paul schreef het helemaal alleen, speciaal voor Mary Hopkin. Een van de grote ontdekkingen van Apple Records. Het platenlabel destijds van de Beatles. Paul produceerde de opname bovendien zelf. Het werd een grote hit en in Engeland bereikte het zelfs de tweede plaats. Mary Hopkin.

0: Ja, Frank, nou dat je toch hier bent.
1: Ja, maar doe maar alle favoriete nummers nou vandaag.
0: Nou, we kunnen er dadelijk misschien nog
1: een paar doen. Ja, Phil Collins dan nog. En dan is het lijstje wel compleet, denk ik toch?
0: Ja, nou ben ik niet zo kapot van Phil Collins. Maar nee. Ik heb nog wel een nummer wat ik wel mooi vind. Okay. Maar vandaag, 30 augustus, en dan gaan we naar 1973. En de Doors heft zichzelf op, de band. 2 jaar na de dood van Jim Morrison is de band er toch achter gekomen dat het zonder Jim Morrison eigenlijk niks is. Ik ga luisteren met u naar de allereerste hit van hun in Nederland, Love Her Madly uit 71.
1: Ik zag

The Doors met Love Her Madly. Wij gaan verder, want Paul McCartney die staat centraal. En terwijl de Doors netjes doorspelen, ga ik het hebben over het nummer Come and Get It. En Paul schreef dat nummer voor de film The Magic Christian uit 1969. Hij maakte eerst zelf een demo van het nummer en produceerde daarna de versie van de band Badfinger. En Paul was nogal duidelijk over hoe hij het wilde. En Badfinger moest het nummer eigenlijk exact spelen zoals hij het op de demo zette. En dat deden ze. En het werd een grote internationale hit. En het betekende de doorbraak van Badfinger. Wij zijn er weer straks na de klok van 1.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Echo.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 7:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 9:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting. Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
3: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
7: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
8: Ja.
9: Ja.
8: Ja.
7: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Met Herman van Gaal.

Welkom bij het tweede uur van Plein 33 op zondag 30 augustus. Een rode draad zijn composities van Paul McCartney die in de eerstvolgende deel gaan doen. Dan gaan we naar de jaren 80. Ja, het is echt niet alleen maar jaren 60 mensen wat ik draai. Maar uiteraard wel meer dan gemiddeld. Want bij Omroep Land van Kuik in jaren 60, ja, dat is toch een beetje vloeken in de kerk. Paul McCartney was een groot bewonderaar van Don en Phil Everly van de Everly Brothers. In 1984 schreef hij On the Wings of a Nightingale speciaal voor de broers. Paul speelde bovendien zelf gitaar op de opname. Het nummer verscheen op het album EB84, zullen we maar zeggen, en werd als single uitgebracht. Het was de grootste hit van de Everly Brothers sinds het begin van de jaren 70.

Birds and the Bees van Jewel Atkins. Op 30 augustus 1998, ja het is 30 augustus, en toen overleed Dennis Pop. Oftewel een Zweed met de naam Dark Christe Volle. Hij was producer van onder andere de Backstreet Boys. En die dragen het nummer Show Me the Meaning of Being Lonely aan de Zweed op. Ja, het is toch 30 augustus en mijn dochter is een beetje gek op de Backstreet Boys. Waarom dan niet, hè?

0: You Can't Hurry Love van Phil Collins. Origineel van de Supremes, Frank.
1: Ja.
0: Want het is toch een mooie versie.
1: Ja, zeker. Ja, maar Phil Collins. Hè. Ik weet nog in de tijd van de lokale omroep Mil.
0: Mm-hmm.
1: En dan had ik ook een radioprogramma. En ik draaide altijd, wat voor radioprogramma ik ook had, altijd het nummer van Phil Collins. En dan zeiden de mensen Mil, oh, Peters is in de studio. Want er wordt Phil Collins gedraaid.
0: Ja, nou, ik...
1: ja, dit is wel een van de... Dat is wel een heel leuk nummer dit, hoor.
0: En wat vinden van Genesis?
1: Ook geweldig.
0: Ja?
1: Ja, daar is ooit mee begonnen. Ik werkte bij Van Eert in Veghel, waar nu de Jumbo is, maar dat was toen. Was daar de Kroon. En daar had ik een collega en die was helemaal Genesis-fan. En ik zei, ja, is dat dan voor muziek? En die liet mij op een gegeven moment horen en toen was ik om.
0: Ja.
1: Dus ik ben begonnen met Genesis. En toen daar uit elkaar viel, toen ging Phil Collins als solo-artiest verder. En dan ben ik eigenlijk altijd wel...
0: En toen bleek eigenlijk wel dat Phil Collins was Genesis.
1: Nou, Peter Gabriel als zanger was toch ook wel heel apart, hoor. En die maakte er ook een mooie show van, hoor. Die had echt wel... Dat hij af en toe opkwam. Nee, daar werd hij nou weer verzonnen. En dat was... Die kon opkwam. Maar goed, maar toen Phil Collins op een gegeven moment... Ja, toen hoorde je wel van... bij Phil Collins hoorde je nog steeds... Zeker in het begin nog wel het Genesis-geluid.
0: Ja.
1: Dat verdween later ook wel. En ja, Phil is had misschien gewoon wat eerder moeten stoppen.
0: Ja, denk het ook wel.
1: Ja.
0: Clive Culbertson, dat was de man van The Sweat. Een Engelse band. Die hadden een hit gehad met White You Have to
1: dat
0: Lie.
1: Dat is niet The Sweet, hè?
0: Nee, The Sweat.
1: Okay.
0: Het is een Ierse band, een beetje punkrock. Maar het is eigenlijk gewoon een heel mooi popnummer wat ik nou laat horen.
1: Ja.
0: Het zou een hit geworden zijn, maar de platenmaatschappij had er te weinig laten persen.
1: Oké.
0: White You Have to Lie.

Right You Have to Lie van The Sweat. Wij gaan verder met Paul McCartney. Want Paul McCartney die schreef ook na de Beatles regelmatig nummers voor andere artiesten. En Mine for Me schreef hij samen met zijn vrouw Linda McCartney. Het nummer werd gegeven aan Rod Stewart, die het in 1974 opnam en als single uitbracht. Wel een leuk verhaaltje, want Paul McCartney die had in een interview gezegd. Toen vroeg ze aan hem, schrijf jij nou voor andere artiesten? Oh ja hoor, als Rod Stewart me belt, dan schrijf ik ook een nummer voor Rod Stewart. Nou, een dag later belde Rod Stewart naar Paul McCartney. En het nummer werd opgenomen. Het werd een kleine hit in de Verenigde Staten. En enkele andere landen deed hij het ook nog wat beter. Het was geen wereldhit, maar wel een leuk nummer wat Paul McCartney geschreven heeft. En Rod Stewart, ja, hij is onlangs op het podium een beetje in elkaar gestort, heb ik begrepen. Maar het gaat nog. Ja, Frank weet het nog. 81 jaar is hij er intussen. In 1974 was hij een stuk jonger. Mine for Me.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Grave. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwonding aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. De baron van Voorst tot Voorst bezocht Vierlingsbeek tussen 1897 en 1922 en merkte op dat de belangstelling voor biggen groter was dan voor raadsverkiezingen. Hij bekritiseerde de gemeentelijke administratie en de secretaris, die volgens hem weinig capaciteiten had. Het raadhuis verbeterde uiteindelijk na zijn aanvankelijke negatieve indruk. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
3: Heb jij nieuws voor onze tv-krant, social media en websites?
0: Dat relevant is voor het Land van Kuik?
3: Stuur je bericht bij voorkeur voorzien van een rechtenvrije foto naar redactie@omroeplvc.nl
0: onder vermelding van tv-krant.

Iedereen heeft recht op een guilty pleasure. Nou, dit nummer vind ik nou gewoon lekker. We gaan verder met Paul McCartney, de rode draad vandaag. Want tot slot in deze Paul McCartney-serie van vandaag eindigen we met een heel bijzondere samenwerking. Want Paul McCartney en Elvis Costello schreven eind jaren 80 samen een aantal nummers. En een van de bekendste daarvan is Veronica. Het nummer gaat over een oudere vrouw, de oma van Elvis Costello, die terugkijkt op haar leven en langzaam haar grip op de werkelijkheid verliest.

0: En dat was de laatste, geschreven door Paul McCartney, maar dit keer samen met Elvis Costello over zijn oma die dement was. Wij gaan nu 60 jaar terug in de tijd. We gaan naar de top 40 van 27 augustus 1966. De Beatles die stegen van 5 naar 1 met hun dubbele A-kant, Yellow Submarine, Eleanor Rigby. Los Bravos die klommen met Black is Black van 10 naar 5. En de Love and Spoonful hield stand op de positie 3 met Summer in the City. Dalers waren er ook. De Trucks die verloren de koppositie met With a Girl Like You en zakten naar 2. En Karen Kent, de eerste Nederlandstalige nummer 1 wat betreft de zangeressen, die zakt van 2 naar 4. En dan hebben we nog een aantal nieuwkomers. De Beach Boys, binnen op 25 met Sloop John B. En de Beatles en de Overlanders hadden Michelle en kwamen binnen op 39. En dat zou nog wel wat hoger worden. En Chris Farlow, die opende op 35 met het door de Rolling Stones geschreven Out of Time. De Stones hebben het zelf op het album Aftermath gezet, maar op single hebben ze het niet uitgebracht tot 1975... en toen werd er een aparte versie door hen op de plaat gezet, op het vinyl geperst. Maar dat mocht helaas niet baten, het werd geen hit. De enige die hier een hit mee scoorde was Chris Farlow, en hij kwam binnen op 27 augustus 66.
1: Switch on.
2: Time machine program.
1: Take on.
3: Plein 33 duikt het hitverleden in. Dit was vandaag. Precies 60 jaar geleden, een hit.

0: Chris Farlow, Out of Time.
1: Zelf verzonnen of een ritje of stond die in de
2: Nee, dat was, dit was een hit van 60 jaar geleden. Okay, een vaste rubriek bij ons in de uitzending. En, ja, Frank, je bent nou hier en je merkt hoe gezellig het hier is.
1: Ja.
2: En neem het eens mee om te kijken of je weer collega-presentator op de zondagmiddag kunt worden.
1: Ik moet nog een paar keer op zondag spelen, Herman, en dan zal ik het zeker overwegen.
2: Nou, dat zou heel leuk zijn. Gisteren waren de beste zangers. En ik kijk hem al een tijdje niet meer. Maar nou kwam Django McCroy. Ik weet niet of je hem gezien hebt.
1: Ja, weet je, ik zag ook die. Want ik heb het ook jarenlang gekeken. Maar die beste zangers en zangeressen die er nou zitten.
2: Je kent ze niet meer.
1: Ik ken er niet meer zoveel van. Django wordt het ook misschien wel lastiger om te kijken.
2: Ja, maar Clouseau kennen we. Ja, Django McCroy kennen we. En Django McCroy die zong Daar gaat ze. En daar heeft hij een eigen versie van gemaakt. Daar gaat hij. En dat is toch wel leuk. Ja. Het past gewoon toch precies.

0: En Frank, wat vonden we ervan?
1: Oh. Ja, heel, ja, deze is heel mooi.
0: Ja.
1: Ja, daar moet misschien toch even aan kijken. Ik zag net even, want daar zie je de andere deelnemers voorbij komen. Ik vind wel, die man heeft een fantastische stem.
0: Ja, Django Mark gewoon meegedaan aan het Songfestival twee keer. De eerste keer ging het niet door, maar toen had hij een heel mooi liedje. De tweede keer had hij echt wel een minder liedje. En toen haalde hij het niet meer.
1: Ja, over het Songfestival gesproken, Herman, want we gaan de klok voor 2 uur. Dan weten we dat hier gedaan is voor deze week weer, het Songfestival.
0: Ja, het wordt steeds moeilijker om dat leuk te gaan vinden.
1: Ja, ja.
0: Maar ik
1: Wie gaat het uitzenden in Nederland? Niemand meer?
0: Nee, ik denk niet dat het nog gebeurt. Ja, misschien... Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het voorbij is. Maar afwachten. Misschien komt er toch nog vanuit de EBU toch nog een beetje realisme binnen. Dat je toch niet altijd maar alles kunt laten passeren. Anderzijds, ja...
1: Weet je, maar dan heb je heel veel landen waar je iets van kunt vinden die dan, als die meedoen, of dat je daar wel mee moet
0: Eén
1: doen.
0: Eén ding is zeker. Ja. Op het moment dat het Songfestival is, dan hebben wij op de zondagmiddag weer onze 2 gasten.
1: Ja.
0: John Heijnen, Patrick van Beuningen. En dan gaan wij de hoogst geëindigden in de top 40 gaan we noemen.
1: Oké. Okay.
0: Wij gaan afronden. Frank, bedankt voor jouw
1: graag
0: komst.
1: Gedaan. Ja. Tot binnenkort.
0: Dat hoop ik zeker. We hebben nog klaarstaan Teddy Swims met Lose Control. Rondé met Love Myself. En de Imagine Dragons met Follow You. En het leuke is, ik denk dat er een van onze technici bezig geweest is om er een heel mooi begin van te maken. Bij alle drie, daar heb ik nou bewust voor gekozen. Geniet ervan. Volgende week dan ben ik weer. En geen sport, trouwens, na de klok van 2. Dat is pas half september als de competitie begint. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week. En Frank ook. Hartstikke bedankt.
1: Oké. Okay. Hey, it's Teddy Swims.
2: Omroep Land van Kijk. Dichterbij.

is Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
3: Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig, met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

De Noorse meester van de Tropical House slaat de handen ineen met de Amerikaanse country- en volkszanger Max McNown. Deze collab brengt een nostalgische dosis melancholie. Het intense verlangen om terug te reizen in de tijd en opnieuw te voelen wat er ooit was. Die warme

Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.

0: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
6: Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: excited to get up and do my thing.
1: Omroep Landverkuik is dichterbij dan je denkt.
2: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
1: Trinet en SNLN.

0: Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt. Met haar reizen in mijn hoofd.

0: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Klusbedrijf JSW.
1: De nummer 1 in Ecoland.
2: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
2: Paul Rosemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. PRO-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rosemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasoukou toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedemiddag. De 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Graven. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. De baron van Voorst tot Voorst bezocht Vierlingsbeek tussen 1897 en 1922... en merkte op dat de belangstelling voor biggen groter was dan voor raadsverkiezingen. Hij bekritiseerde de gemeentelijke administratie en de secretaris, die volgens hem weinig capaciteiten had. Het raadhuis verbeterde uiteindelijk na zijn aanvankelijke negatieve indruk. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.

0: Goedemiddag, ik ben Frank van der Klucht.
1: IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristjún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van Pro in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En dan tot slot het weer. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
5: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
6: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
7: Ja.
8: Ja.
7: Ja.
8: Ja.
6: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
9: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
10: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep
11: Land van Kuik. De 55 Plus Show op Omroep Land van Kuik. Kom erbij en luister mee.

Ja, vandaag deel 4 van Kees kan de hele wereld aan. Maar ik neem u nog even terug naar deel 3. Want ja, dat is alweer een weekje geleden. En misschien bent u het een beetje vergeten. Maar Kees had toen eindelijk Lori opgepakt. En vrolijk gaat dat tweetal op reis. Maar niet voor lang. Want op de weg naar beneden in de Achterhoek begint de auto te pruttelen. Benzine op. Goede raad is duur. Maar gelukkig is daar die man met paard die het autootje op sleeptouw neemt. En Kees en Lori bij het dichtstbijzijnde benzinestation aflevert. Waar zij een beetje maar tanken om in Duitsland de tank vol te gooien. Want daar is immers de benzine goedkoper. Maar waar Lori ook merkt dat Kees wel heel erg uit het slof kan schieten. Deel 4. Ja. Kees en Lori hebben eindelijk na al dat oponthoud hun vakantieland bereikt. Maar het is misschien de vermoeidheid die hen parten gaat spelen. Opeens is er sprake van enige wrevel. Lori, al komen wij vannacht om 12 uur op de camping aan, dat maakt toch geen fluit uit? En blijkt de slagboom dicht te zijn om niet meer voor de volgende morgen 7 uur open te gaan, dan slaan we toch ons tentje naast die boom op. We zijn toch op roadtrip en niet op tijdtrip? Maar Kees heeft al spijt van zijn reactie voor hij eindelijk uitgesproken is. Sorry, dat komt er wel een beetje onvriendelijk uit. Zo bedoelde ik het niet. Maar Lori heeft een blik in haar ogen die Kees nog nooit van haar gezien is. Alsof ze kwaad is. Hij begrijpt er niks van. Lori, kijk me niet zo aan. Zo ken ik je niet. Wat heb ik nou verkeerd gedaan? Ik heb toch al sorry gezegd? Kees, dat heb ik gehoord. Maar weet je, ik schrok van je uitspraak over die stomme Hollanders. Dat past helemaal niet bij je. Jij, die altijd zo zachtaardig bent. Even staat Kees met zijn mond vol tanden. En nadat er bij hem een lichtje is gaan branden, doet hij een stap naar voren. Omhelst Lori en fluistert in haar oor. Je hebt gelijk. Het kwam eruit voor ik er erg in had. Intussen is de rij wachtende voor hem flink ingekort en zijn ze bijna aan de beurt. He, het zal er dan toch van komen. Gelukkig levert het tanken geen enkel probleem op en nog geen 5 minuten later zijn ze eindelijk aan de beurt. Nadat Kees afgerekend heeft, rijden ze verder op zoek naar een super. Gelukkig vinden ze die een langs de snelweg. Maar wat hebben ze vandaag eigenlijk nodig? Hebben ze niet besloten proviant voor de eerste dag en de volgende morgen mee te nemen? Wat stom! Daar hebben ze totaal niet meer aan gedacht door al dat gekissebis. Gelukkig realiseren ze zich dat voordat ze de benen amper buitenboord van het Fiatje hebben. En duiken ze als de wiede weerga weer de weg op. Maar dat rijden op de Duitse wegen is toch wel heel anders dan het rijden in Nederland. Terwijl Kees rustig zijn Fiatje de sporen geeft, bekijkt Lori de kaart die als een laken over haar schoot ligt. Van een routeplanner in het Fiatje is in 1999 nog geen sprake. Bijna bedolven onder de kaart roept Lori: Kees, houd je er wel rekening mee dat er verschillende snelheden gehanteerd worden? Gele wegen 70 kilometer, rode wegen 100. Maar dan die snelwegen, adviessnelheid 130. Haalt dat Fiatje die snelheid wel? Lori, maak je maar niet druk. We vermijden de snelwegen en zoeken alleen de gele en rode wegen op. En hij slaat geruststellend een arm om haar heen, waarop Lori de kaart legt, laat en haar hoofd op zijn schouder legt. Kees, zullen we die besproken camping maar vergeten? Ik bel gewoon de receptie op dat we veel te veel vertraging hebben gehad om nog voor donker daar te zijn. En dan zoeken we hier langs de weg een mooi plekje. We duiken gewoon de weg af. Ergens en rijden zo'n binnenweggetje op. Daar zal vast wel een plekje zijn waar we ons tentje op kunnen zetten. En hebben we van niemand last. Eten en drinken hebben we bij ons, dus we houden het vast wel uit tot de volgende morgen. Lori, daar heb ik echt geen moeite mee. Heb zo zoetjes aan genoeg achter het stuur gezeten. En rust zal ons Fiatje ook goed doen. Trouwens, heb je al eens nagedacht over een naam voor dit juweeltje uit 1999? Want al hebben we hier en daar hulp moeten inroepen, omdat ik zo'n onnozele hals ben als het auto's betreft, hij tuft er toch maar lustig op los.
Dan vraag je me wat. Mag ik er een nachtje over slapen? Dan maken we allebei een briefje met een naam en trekken we morgenochtend één van de twee briefjes. Kees is het helemaal eens met dit voorstel en tuurt intussen gespannen naar een geschikte afslag om van de weg af te kunnen gaan. Op naar een plaats waar zij hun tentje kunnen opslaan. Hey Lori, kijk daar op dat bord. Dingden, dat ziet er best bosrijk uit. Met een beetje geluk vinden we daar buiten een afslag. En jawel hoor, Kees heeft nog niet uitgesproken of rechts van de weg ziet hij een zandweggetje. En met een zwaai gooit hij het stuur om en rijdt hij het weggetje op. Kees, is dat niet een beetje overmoedig zonder in de achteruitkijkspiegel te kijken en zonder richting aan te geven? Zomaar afslaan, niet meer doen hoor jong, de schrik slaat me om het hart. Beschaamd hobbelt Kees intussen over het weggetje en vraagt Lori om goed uit te kijken naar een geschikte plek voor een tentje. Liefst met nog een beekje in de buurt. Die Kees, hij moet ineens verdenken aan zijn ervaring bij dat watertje 2 jaar geleden. Nee Kees, nu niet afdwalen, blijf bij de les. En houd je ogen goed op het weggetje om alle kuilen en gaten zoveel mogelijk te vermijden. En dan ineens wijst Lori, Kees stop! Daar links onder de bomen is een grasveldje en er loopt ze waar ook nog een beekje langs. Kees volgt haar wijzende hand en warempel. Nog geen 100 meter verderop ziet hij de plek die Lori bedoelt. Nu eens kijken hoe hij die met zijn Fiatje kan bereiken. Of zal hij hier langs het weggetje kunnen parkeren? Zo te zien komt hier nooit iemand langs. Geen voetstappen te zien en bandensporen al helemaal niet. En enthousiast roept hij, Lori, je bent de beste speurneus die ik ken. En geeft haar een kus op de neus. Ja joh, het is wat. Je ziet, samen kunnen we de hele wereld aan.

Roy Orbison en You Got It. En u luisterde naar de deel 4 van de vakantiefeuilleton van 2026. En de volgende nog 3 de komende weken. Dus blijf luisteren naar de 55 Plus Show hier bij Omroep Land van Kuik. En dit is Roberto Cecchetti en de Scooters. I save today. I save tomorrow.

Bruce Springsteen, I'm on fire. We gaan terug in de tijd met een lekkere Nederlandstalige gouden ouwe. En het liedje heet Rocky en wordt gezongen door Tom Mercedes.

Don Mercedes en zijn Rocky heette vroegere tijd. Fleetwood Mac is nu aan de beurt en het liedje heet Go Your Own Way.

Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Straks krijgen we nog even het gedicht van ons Allemintje Wever. En dat gaat over de zorgboerderij deze keer. Dus ik ben benieuwd. Maar we moeten nog een paar liedjes wachten. En dit is Dana Winner uit het Belgische. En Westenwind.

Carl Brannigan, Self Control. We doen een mooie Nederlandstalige bij van ons allen op de Nijs. En die heeft het over het weekend, oftewel de zondag.

Ja, en daar is het weekend voor, hè? De zondag. Rob de Nijs, die zong erover. We hebben nog geen plaat en dan gaan we over naar het gedicht van ons Allemintje Wever. En dit is Supertramp en The Logical Song.

0: 55 Plus Show.
1: Pak even rust, ga er goed voor zitten. Want Mientje neemt u mee naar het platteland van toen en nou. Met een zelfgeschreven gedicht in streektaal. Speciaal voor jullie.
2: Goedemorgen mensen. Ja, het is weer zoiets. Het week zit er alweer op. En dat is ook weer tijd voor een eigen gedicht. En dat doet me denken aan het bezoek wat laatst hij bij de zorgboerderij. En daar hadden dit verval. Ik heb er een gedicht van gemaakt. Houdoek niet. Traag stapt hij in de taxi. Op weg naar de zorgboerderij. Autoband zongen op het wegdek. Zien denken valt in slaap. Wakker worden. Hij herkent de stem. De hof, het huis. De beesten, de koffie is bruin. Zijn hand graven in de grond. Flarden van een kind en hij. Vakantie, wie gaat er met? Een zandkasteel aan zee. De toffel gedekt, tiets hem te eten. Samen, maar toch alleen. Mens erger je niet, buiten valt de regen. Houdoe zeggen, het knient, den hond. Zijn denken draait in het rond. Traag stapt hij in de taxi. Ja, en toch is het fijn dat mensen naar zo'n boerderij kunnen. Voor hen is het dan toch weer een dagje uit. En wij gaan er ook wat tussenuit. Houden wij goed en tot volgende week.

Neil Diamond, I Am Machette. Een wereldhit van toenertijd. Adele, daar hebben we vandaag nog niks van gedraaid. Set Fire to the Rain.

Adele en Set Fire to the Rain. En we zijn weer bijna toe aan het einde van het programma van de 55 Plus Show op deze dag. En we sluiten af met The Cats en Let's Dance.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Nepal kampt na de verwoestende overstromingen met grote problemen bij het identificeren van slachtoffers. Van de honderden lichamen zijn er slechts 20 door nabestaanden herkend. Veel slachtoffers zijn ernstig toegetakeld of door water en modder meegesleurd. Ruim 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurige inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Een 30-jarige man uit Zinkel heeft zich bij de politie gemeld als bestuurder van de auto die betrokken was bij een dodelijke aanrijding in Os. Een 82-jarige fietser overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder was na het ongeluk doorgereden. Zijn uitgebrande auto werd later teruggevonden bij een voetbalclub in Geffen. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar later ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
4: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
5: Gelukkig is er autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville. De countrytrein van Omroep Land van Kuik.

0: Op verzoek van de leadzanger van de Doty Island Railroad Band uit Wisconsin hoorde je Alan Jackson hier in the real world. Hi country folks, welkom bij de 1805 to Nashville. Een trein vol traditionele country, back-to-back wekelijks omroepland van Kuik op de zondagavond om 6 uur. Mijn naam is Jonas, all on board, Little Jimmy Dickens, Hillbilly Fever.
1: Hi, this is Brink Brinkman. All on board now for the 1805 to Nashville with Yo Nouse.

man die net zo hoog was als zijn gitaar breed. Jimmy Dickens, Hillbilly Fever hoorde je. We gaan naar de Bellamy Brothers luisteren. Old Hippie.

is Omroep Land van Kuik. De 1805 to Nashville.

been so long, darling. Het werd gezongen door Ernest Tubb. En je hoort vandaag hoor je een mengelmoesje van heel oud en minder oud. Jaren 60, begin jaren 70 zit erin. Maar ook aanmerkelijk ouder. Gewoon een lekkere mixje vandaag in de country music. We gaan naar Mo Bandy, een van mijn grote favorieten. Till I'm too old to die young.

dit liedje kennen we natuurlijk allemaal van Mickey Gilley. Maar nu hoorde je de man van Waverly, Tennessee. En dat was, even kijken, George Morgan heette die. Ja, Waverly, Tennessee. We gaan naar Gene Watson. Got no reason now for going home.

I can hear the voice sound something like this. Hey, oh, help me.

De Carlisles waren dat met een song en die heette No Help Wanted. Billy Burnett from Memphis, Tennessee. Try Me.

Kitty Wells, It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. En natuurlijk hebben we iemand nodig uit Texas in dit programma. Hij komt van Houston. De naam is Lyle Lovett met Cowboy Man.

En je hoorde de Candles met Too Late. Country liefhebbers, hartelijk dank voor het luisteren naar de 1805 te Nashville. De trein Bordewol traditionele country back to back. Mijn naam is Jonas van Omroepland van Kijk. Ik wens jullie nog een mooie zondagavond, een mooie week. En tot ziens aan boord van de 1805 volgende week zondag om 6 uur. So long. En hier is Ray Price, Crazy Arms.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tone uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd een geschikte auto voor u tussen.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energiezuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk en Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3e auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Amerikaanse militaire leiders waarschuwen minister van Defensie Pete Hegseth dat het voortzetten van grootschalige operaties tegen Iran onhoudbaar is. Volgens ingewijden vrezen zij dat langdurige inzet de Amerikaanse capaciteit voor andere dreigingen verzwakt. President Trump blijft Iran onder druk zetten om de straat van Hormuz te openen en de Amerikaanse voorwaarden te accepteren. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
0: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

Zo, een hele goede avond. We zijn er weer. Oh, ik heb een lang vakantie gehad. Mag ik weer beginnen? Ik ben al inmiddels 31 jaar bij de radio sinds 5 augustus 2026. 31 jaar geleden. Mag ik weer beginnen? Het is 6 over 7 tot 9 uur. Begonnen met Break the Wall van Pink Floyd uit de jaren 80. Geniet van de muziek.

Hopeless Homeless Escape to Pina Colada. Nooit gedronken, volgens mij best wel sterke drank. Ik ben niet zo van sterke drank, doe maar gewoon lekker iets wat van hou. Ja, misschien meerdere met mij.

Ja, kan me nog. Ik ken ze misschien nog wel van Neighbours samen met JC Donovan in de jaren 90. Ja, een klein vrouwtje hoor. Ja, ik ben nog niet zo groot.

Ja, Kaji Kuku en The Sky. Je kent ook Big Apple, ook van Kaji Kuku. Plaat in de jaren 80. Hier bij Omroep Kuik. 7:30. Je was nog steeds daar van Suus op de bank. Ik heb lekker eventjes een paar weken vakantie gehad, even bijgekomen. En accu is weer gevuld. En ik kan er weer eventjes tegen tot, ja, tot eind van het jaar. Ja, qua... Ik bedoel, muziek draaien is toch leuk, leukste wat er is bij Omroep Kuik. Verder met muziek.

En zometeen krijg je een stukje van, ken je het programma nog van vroeger, van de Heilige Koe? Ja, ik nog wel, met die oude sport. Ik heb even opgezocht, Erik Meesje wordt in Arnhem. Ik ga niet zeggen waar hij in Arnhem woont, want dan gaan iedereen nog er naartoe. Maar ze treden volgens mij nog op, Erik Meesje met Toontje Lager. Ik moet de zon in Japan, zometeen David Bowie met Let's Dance, ook uit de jaren 80.

Ja, dat was de grootste hit van David Bowie, Let's Dance, hier bij Omroep de Kuik. Ik las nog eventjes, Erik Meester komt uit Eindhovena, ja hè. En over de gekste. En over trouwens PSV gewonnen met, even kijken, was 6-1 tegen FC Utrecht. En ja, we hoorden net David Bowie, zometeen Van den Burg en Burning Hearts.

Ja, vandaag gesproken al dames van die Linda heette. Van de groep Linda uit, even kijken, plaat uit 1983. Bestond de Framboeiengroep nog. En samen met Framboeien en zijn maten. Zometeen een klein orkest en Koos werkloos. Ah, ik ben niet werkloos. Ik heb werk, ja. Ik denk dat heel veel mensen jaloers zijn dat ik nog dat ik op mijn leeftijd nog werk. Ja, zo oud ben ik nog niet. In ieder geval Framboeiengroep.

Koos Werkeloos, het Klein Orkest, terwijl Harry Jekkers ook gestopt met optredens. En ja, je moet een keuze maken in je leven. Ik zeg altijd Koos Hopeloos, maar het is Koos Werkeloos. Volgende plaat is van UB40, Red Red Wine. Oeh, lekker als het klinkt. Plaat in 1983, moet nagaan, lang geleden.

0: Elke zondag van 7 tot 9 is hij er weer. Rob van Soest met Van Soest op de Bank.
1: Ja, ik ga vast afstand nemen van deel 1 met Lanovici Online Long. Tot straks. Houdoe.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bikkel & Co.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
3: Ja.
2: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Een 15-jarige jongen uit Gemert is gisteravond een wijsvinger kwijtgeraakt toen een cobra in zijn hand ontplofte. Omstanders kregen na de harde knal last van oorsuizen. De jongen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie benadrukt dat cobra's verboden zijn en roept mensen op illegaal vuurwerk in te leveren of opslag ervan te melden. In Nepal zijn de afgelopen 2 dagen bijna 200 lichamen begraven die door modderstromen waren meegesleurd. DNA-stalen en documentatie moeten latere identificatie mogelijk maken. Tegelijkertijd proberen reddingswerkers meer dan 100 arbeiders te bereiken die sinds woensdag vastzitten in een tunnel. Teams uit meerdere landen helpen bij de reddingsoperatie. Bij een ernstig ongeluk op de Markenwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond 3 tieners omgekomen. Het gaat om een 19-jarige man uit Delft en 2 17-jarige jongens uit Oosterwijk in Groesbeek. 2 auto's botsten, waarna een 3de auto betrokken raakte. 5 anderen raakten gewond. De dijk was uren afgesloten. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laat ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting, alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
5: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Rob van Soest. Met Van Soest op de bank.

0: Welkom terug bij deel 2. Het laatste deel weer, 10 over 8. We begonnen met Yes, Ono van Lelio Hart, 1983. Zometeen drukwerk, Hey Amsterdam. En het schijnt ook niet goed te gaan met Harry Slinger. Nee, helaas. Kan wel gebeuren, maar dit nummer is al zo oud. Tot 9 uur ben ik nog bij jou.
1: Je weekend goed afsluiten?
2: Dat doe je met Van Soest op de Bank.

0: weekend goed afsluiten?
1: Dat doe je met Van Soest op de Bank.
2: I don't know where my baby is. But I'll find it. Somewhere. Somehow.

Ja, de formatie Toto en Mojanga uit, kijken, wat zou het zijn, de jaren 80, ja, lang geleden. Zometeen Gino Vannelli en Wild Horses, ook een heerlijke plaat.

de band Jennifer Nelly nog, muziek maakt. Zometeen de Circus Kussen zijn verliefd. Ik heb ze ooit een keer gezien bij een fanclubdag. Dat was in de tijd van Danny de Munk, Robert Cerquette en Scooters en al die andere artiesten die er waren toen op zo'n fanclubdag. Wij kwamen niet alleen voor daarvoor, maar ook voor leuke andere fans ontmoeten.

Ja, verliefd van Circus Custis hebben we nog één zomersplaatje van Splitsing Wind en Zeilen. En dan kunnen we een beetje de zomer nog niet helemaal afsluiten. Want het kan nog zijn dat, even kijken, dat we nog september nog heerlijk weer krijgen. En nazomer, in ieder geval Splitsing Wind en Zeilen, een Nederlandse band.

0: Rob van Soest, Omroep Land van Kaak, met Van Soest op de bank.
1: Nee, Bram, ik kom niet voetballen. Ik ben niet in de stemming. Rot op, oké?
2: Ik dacht nooit aan morgen. Vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag. En ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde. Voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag.

Oh, heerlijke plaat. Uit de film All Stars met Anthony Kamerling, oftewel Het Goede Tijden, Slechte Tijden. Toen ik jou zag, heerlijke plaat om eventjes bij stil te staan, want hij is niet meer om ons. Volgende plaat van de Coke Woman, Just Around the Corner, hier bij Omroep Verkeuk.

Oh, dat is een heerlijke plaat. Het is een beetje uit mijn tijd, de jaren 80. Van Propaganda en Duel. Zometeen Nick Cashdrew en The Widdle. En we gaan langzaam naar de klok van 9 uur. Maar tot die tijd nog heerlijke, leuke muziek. Heerlijke muziek voor jou hier op Omroep de Kuik.

En bedankt voor het luisteren. Het is weer even wennen. Eventjes weer radio doen. Na een lange vakantie. En dat had ik wel even nodig. En ik ben er weer helemaal klaar voor om weer leuke dingen te gaan doen. Zeker de radio. En weer lekker te gaan werken. En we zien het wel. Hè? In ieder geval bedankt voor het luisteren. Volgende week zondag ben ik weer tussen 7 en 9. Bedankt voor de appjes. Bedankt voor de gezelligheid. Tot volgende week. Houdoe. Fijne zondag. Fijne werkweek. Hoi.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Hakon volgde hem per direct op als koning. Bij Dokkum zijn een motorrijder en een lijnbus rond 4 uur vanmiddag op elkaar gebotst. De motorrijder overleed ter plaatse. De bus belandde in een rivier en de chauffeur raakte licht gewond. Omdat onduidelijk is of dat er passagiers aan boord waren, zoeken duikers in het water. De oorzaak wordt door de politie onderzocht. Google Maps toont voor Amerikaanse gebruikers voortaan Amerikameer in plaats van het Ontariomeer. De naamswijziging volgt na een decreet van president Trump, maar wordt door Canada fel betwist. Canadese gebruikers zien nog steeds Ontariomeer, terwijl de rest van de wereld beide namen te zien krijgt. De internationale erkenning voor de naamswijziging ontbreekt. Ten slotte nog het weer. Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
5: Dabri Techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri Techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri Techniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
6: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond, of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie, jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden.
1: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.
2: Dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. De voormalige Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft vanuit zijn cel in New York via sociale media van zich laten horen. Bij foto's uit juni schreef hij onder meer: Venezuela zal herreizen. Maduro en zijn vrouw zitten sinds januari vast en wachten op hun proces wegens beschuldigingen van drugs- en wapenhandel. Deze beschuldigingen worden echter door hen ontkend. De uitvaart van de Noorse koning Harald vindt op woensdag 9 september plaats in de kathedraal van Oslo. Harald overleed afgelopen vrijdag op 89-jarige leeftijd, na ruim 35 jaar op de troon te hebben gezeten. Tienduizenden Nooren hebben afscheid genomen. Zijn zoon Haakon volgde hem per direct op als koning. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid. Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond.
2: Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Gaven. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips.
3: Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw.
4: VV Kuik heeft zaterdagmiddag de eerste officiële wedstrijd verloren met 4-3 van Venlose Boys in de KNV B-districtsbeker. Na een 0-2 voorsprong door doelpunten van Joep van der Besselaar en Jasper Vink kwam Venlose Boys terug en scoorde in de slotminuut het winnende doelpunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
5: In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.

0: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenavond.
3: In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbreekt van hen ieder spoor. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: prachtige nieuwe muziek van eigen bodem. De Rotterdamse soul- en jazzzangeres Sabrina Stark deelt op deze single een heel kwetsbaar verhaal. Prove Me Wrong gaat over de interne strijd en de twijfels in een relatie. En die diepe hoop dat de ander je onzekerheden wegneemt en het tegendeel bewijst.
1: Let

0: In de nacht trekken flinke buien over het land. Vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal 100.000 liter koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. Omroeplvc.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: You feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Goedenavond. Een 39-jarige man uit IJsselstein is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een steekincident na een aanrijding in Grave. De verdachte, die in een donkerkleurige Volvo vluchtte, stak het slachtoffer na een botsing tussen drie voertuigen. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn bovenlichaam naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De politie zoekt de verdachte en vraagt om tips. Commissaris van de Koningin Arthur Eduard Jozef Baron van Voorst tot Voorst beschreef Van Rooy tussen 1897 en 1922 als een welvarende landbouwgemeente. Ondanks de rijkdom konden jongeren niet trouwen door de hoge grondprijzen. De levensstijl veranderde met meer fietsen en een afname van traditionele verenigingen. De kerk kreeg uiteindelijk voldoende steun voor een nieuwe bouw. VV Kuik heeft zaterdagmiddag de eerste officiële wedstrijd verloren met 4-3 van Venlose Boys in de KNV B-districtsbeker. Na een 0-2 voorsprong door doelpunten van Joep van der Besselaar en Jasper Vink kwam Venlose Boys terug en scoorde in de slotminuut het winnende doelpunt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.
4: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
5: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
4: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor

0: is het nieuws.
1: Goedenacht.
2: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal 100.000 liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
3: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Blan van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. KPN, kanaal 1175.

Met zijn gigantische hit Belong Together veroverde Mark Amber al onze harten en nu is hij terug. In zijn nieuwste single The Proof bezingt hij het magische moment waarop je ontdekt dat echte liefde daadwerkelijk bestaat. Niet alleen mooie woorden horen, maar voelen en zien dat iemand echt voor je kiest. Een heerlijke, energieke poptrack vol positieve

In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.

meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
3: De brand in het hoogspanningscentrum in het Groningse Meeden zal naar verwachting nog dagen duren. 6 kelders met in totaal honderdduizenden liters koelolie staan in brand. Blussen is niet mogelijk, waardoor het gebouw gecontroleerd uitbrandt. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. De stroomvoorziening is omgeleid en niemand raakte gewond. Donald Trump heeft de Amerikaanse communicatietoezichthouder FCC opgeroepen journaliste Kristen Welker van NBC News te straffen. Hij is boos omdat zij zei dat zijn gesteunde kandidaten wisselende resultaten boekten. Deskundigen benadrukten dat de FCC niet bevoegd is om journalisten te straffen voor hun standpunten. Donald Trump ligt al maanden overhoop met kritische media. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gesloten.